0: voor uitspraken die hij na de gratie doet. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noorderij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de KNVB niet akkoord gaat met het voorstel. Komende dag overleggen alle 55 leden van de UEFA over het plan van de FIFA. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

een vleugje theater en muziek deze zomer? Luister deze week naar Herberg aan Zee met Mariska van Kolk en Marco Verhagen. Verwacht sprankelende gesprekken, persoonlijke verhalen en een flinke dosis entertainment. Herberg aan Zee. Deze week, elke werkdag van 11 tot 2 uur bij Omroep Flevoland.

0: we carry on.
1: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De man kreeg 25 jaar cel voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie kan Fauci wel vervolgd worden voor mijnheid voor uitspraken die hij na de gratie doet. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. Daarbij wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens de rechtszaak meer bewijs. De man werd veroordeeld tot een celstraf en taakstraf voor het wurgen van zijn vriendin. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

en familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Dat land vuurde gisteren raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de aanslag van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie, een oproep van islamitische leiders om hem te doden. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noorderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte eergisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, het is helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer wolken. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan

je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder, over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder, met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze je van achteren.
2: Ja.
1: Ja. Daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland, op radio en tv.

0: Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de aanvallen van Iran. Gisteren werden Amerikaanse bases in Jordanië beschoten. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko naar Ceuta. Dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De tocht is niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor meineed bij uitspraken na die tijd. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag een spoedzitting over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt tegen Nieuwsuur dat de FIFA daarmee een grens overgaat. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: toch liever Frans Bauer?
1: Heb je even voor...
0: Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriet.

Direct op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: 생겼다.
1: Zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
2: In Almere Poort is gistermiddag een explosief aangetroffen. En bij stranden in Almere geldt een waarschuwing vanwege blauwalg. En toen hadden we geen...
3: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 6 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te zetten. Die onderneming moet de commerciële rechten voor het WK gaan beheren. De FIFA wil zo extra geld binnenhalen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van de Europese voetbalbond UEFA. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Ja, de flitsbrigade is er vroeg bij. Ik heb er eentje voor je op de A6. Joure richting Muidenberg bij Emmeloord. Hectometerpaal 282,8.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
5: Ach, ik was er een beetje ongerust in of ik wel genoeg zou slapen.
2: Goedemorgen,
5: Jolien. Oh. Maar hey, het is me gelukkig gelukt.
2: En wat is gelukt?
5: Om een beetje uurtjes te slapen. Hoe is dat bij jou gegaan?
2: Nou, bij mij ging het heel goed. Ja, het was natuurlijk, ik vond het wel weer ontzettend warm. Ja. Maar ik had van tevoren wat paracetamol genomen. Want ik had nog wat pijntjes aan de voeten, zeg maar.
5: Oh, dat?
2: Ja.
5: Ja, dat weet ik het.
2: En nou, daar schijn ik ook heel lekker op te slapen.
5: Oh,
2: dus nee, dat ging fijn. En ik kwam vanochtend, of nou ja, eigenlijk vannacht, het is natuurlijk achterlijk vroeg,
5: ja.
2: In de woonkamer. En daar zaten twee van mijn drie zonen gezellig een film te kijken. Dus,
5: was uitgelopen.
2: Ja, dus ze vonden dat ik vroeg was. Ik zeg, nou, volgens mij zijn jullie een beetje laat. Maar goed,
5: zo kan
2: gezellig.
5: Gebeuren.
2: En ze hebben vakantie, dus dat kan ook allemaal.
5: Oh, en wij kunnen fris en vrijdag beginnen aan deze donderdag.
2: Zeker. Met wat hebben we in het nieuws?
5: Ja, uit de Zilverparkgarage in het centrum van Lelystad. Daar is overlast, want de omwonenden liggen daar 's nachts wakker. Nou, die dus wel. Van een brandalarm dat onterecht staat te loeien. Hangjongeren zouden op de knop van het alarm drukken. En wat eraan gaat gebeuren, dat hoor je straks.
2: Ja, en we spreken Almeerders die de beginjaren van de stad hebben meegemaakt. Dat doen we omdat Almere natuurlijk 50 jaar bestaat. Daar hebben we een hele mooie serie over. Nou, vandaag een man die als kind liever in zijn Amsterdamse buurtje was blijven spelen. We'll be right back.

0: I'm Still Standing. Elton John. 6:07 is het. Donderdag 30 juli. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: Omwonenden van de Zilverparkgarage in Lelystad ergeren zich aan het brandalarm dat een paar nachten per week onterecht afgaat. Ze hebben geklaagd bij de gemeente.
0: Ja, dat zorgt natuurlijk voor heel veel lawaai, dus daar lig je dan wakker van. Dat is niet fijn. Nou, de gemeente die beheert die garage en die zegt dat het komt door hangjongeren die het brandalarm laten afgaan.
2: Het is heel erg, want dit beïnvloedt wel ons woongenot.
3: Het is een heel erg geluid. Dat gaat op bijna merk. En in principe weten wij ook niet zo goed wie moeten wij benaderen next 2 uur om die uit te kunnen zetten.
4: De overlastgevende hangjongeren zouden zich vooral in dit trappenhuis ophouden. En wanneer ze weer naar buiten willen, het brandalarm indrukken.
2: Het zijn gewoon groepen mannen die alcohol zitten te drinken. Met harde muziek. In de zomer hebben we ook heel veel last van. En daarnaast komt er ook een nieuw skatepark. Dus ik vraag me gewoon af van, goh, gaat dit probleem dan niet erger worden? Want de groep neemt nu ook al alleen maar toe. Laat staan als die skateparken komt. En er is gewoon niet genoeg handhaving.
4: U heeft ongetwijfeld ook geklaagd bij de gemeente. Krijgt u iets terug te horen?
3: Nou, voor de gemeente klagen, krijgen wij terug. Ja, die probleem wordt opgelost. Of al opgelost. En 2 dagen later gaat weer die alarm aan. Dus zo erg wordt die probleem blijkbaar niet opgelost. Of de gemeente kan dat niet oplossen. Of wil niet oplossen.
4: De gemeente Lelystad, eigenaar van de Zilverparkgarage, laat in een schriftelijke reactie weten bekend te zijn met de klachten. Een schuifhek van de parkeergarage is al een maand kapot. Zodra die is gerepareerd, zal alles beter te handhaven zijn en het probleem van het brandalarm moeten zijn opgelost.
2: Ik denk niet dat het hek de oplossing is. Het probleem is echt de hangjongeren. Niet per se jongeren, misschien kunnen het ouderen zijn. I don't know. Maar het probleem is echt de mensen die hier rondlopen te hangen. En als die oorzaak aangepakt wordt, dan kan dit opgelost worden. En kunnen wij 's nachts gewoon doorslapen. Want eerlijk gezegd, ik wou niet op tv komen. Maar ik moest wel, want ik kan niet slapen. Dus ik wil graag slapen.
1: Als een verslag van Roger Dankerlui. Het wachten is op een onderdeel dat langer duurt dan gepland, zo laat de gemeente weten.
0: Ja, ik zag in de reportage 24 uur per dag videobewaking. Dus dan denk ik, nou ja, volgens mij kun je dan misschien beelden terugkijken. Dan zie je toch precies
1: wie
0: de jongeren zijn. Dat, misschien is dat ook nog een optie.

0: With You van Douwe Bob. En daarvoor hoorde je Harry Styles met American Girls.
1: Almere bestaat 50 jaar en daarom praten we met mensen van het eerste uur.
0: Ja, onder hen Winston Rose, die in 1980 als kind naar de stad kwam. Het gezin was een van de eerste families in Almere met Surinaamse roots.
2: Ik was 9 jaar toen ik vanuit Amsterdam naar Almere kwam. Het was eigenlijk voor mij niet echt heel fijn, want ik wilde in mijn oude buurtje blijven. Ik had daar mijn vrienden en ik kwam hier en er was eigenlijk bijna helemaal niemand. Het was eigenlijk een hele grote zandhoop waar we moesten spelen en er was eigenlijk nog helemaal niks.
3: Weet je dat nog goed dan, dat je hier die lege vlakte zat?
2: Ontzettend goed. In mijn beleving was alles ook ontzettend ver. Wij gingen bijvoorbeeld boodschappen doen bij het Weerwater, Deventerpad. In mijn beleving was het bijna een kwartier, 20 minuten lopen. En als ik het nu loop naar de locatie waar ik vandaan kom, 5-6 minuten lopen. Wij speelden op de treinbaan. Daar gingen we sleetje rijden in de winter. Nooit wetende dat het eigenlijk een spoorbaan zou worden waar de trein overheen zou moeten gaan. En voor ons was het gewoon een mooie locatie om te gaan sleden.
3: Jullie waren een van de eerste Surinaamse families. Was dat dan ook nog een ding? Dat er alleen maar witte mensen waren?
2: Nee, zo zagen wij het helemaal niet. Het was echt, elke dag kwam er eigenlijk wel iets bij. Dus het groeide best wel redelijk vlot. En toen de school eigenlijk begon, waren we met ik denk een gezin of 20. En alles ging met elkaar om.
3: Er zat ook alles al door elkaar heen.
2: Er zat alles ook al door elkaar heen. Ja. Dus wat dat betreft, zo zijn wij opgegroeid hier in Almere stad.
3: Maar je bent in Almere gebleven, want je bent er nog steeds.
2: Ik ben er nog steeds en ik ga ook niet meer weg.
3: Wat maakt voor jou dan Almere nu zo prettig?
2: Almere heeft alles wat we eigenlijk moeten hebben. Als ik kijk, ook in Amsterdam. Almere is een stuk relaxter, rustiger. Je krijgt veel meer wonen. Er is veel meer activiteit ook in Almere tegenwoordig. En de stad groeit echt gewoon ontzettend. Ik noem het nog steeds een klein dorp, want ik ben hier begonnen. En heb alles zien opgroeien, maar Almere is echt al een hele grote stad.
3: Hoe vind je dat het geworden is?
2: Ik vind Almere heel divers geworden. Echt, het is meer eigenlijk dan ik ervan had verwacht eigenlijk. We zitten ook met ontzettend veel nationaliteiten hier in Almere. Op een heel klein stuk. En Almere is zodanig gegroeid dat er ook echt ook van alles valt te doen. En we hebben ook heel veel mogelijkheden om dingen te doen in Almere. En dat maakt Almere eigenlijk, vind ik eigenlijk, veel mooier dan Amsterdam.
3: Ja. Dat is wel bijzonder om te zeggen, voor iemand die uit Amsterdam komt.
2: Absoluut, ik weet het. Ik ben een Almeerder in hart en nieren, absoluut.
3: Over 50 jaar, hoe ziet het dan hier eruit?
2: Wauw, over 50 jaar hoop ik dat Almere daadwerkelijk een van de grootste steden is van Nederland. Waar ieder heel mooi met elkaar kan samen blijven leven. Ik zal het niet meer meemaken, 50 jaar nog. Dus dat ben ik. Dat is één ding, dat is zeker. Maar dat mijn kinderen in ieder geval net zo trots zullen zijn op Almere als dat ik dat ook ben. Zij groeien nu op in Almere, zijn hier geboren. Dus het zijn echte Almere's. En ik hoop dat Almere echt alleen maar mooier en mooier wordt voor een ieder die in Almere komt te wonen.
1: Mooie wensen voor de komende 50 jaar. Het was een reportage van Reo van der Weijden. Morgen Juri Dijkstra, die op zijn tweede naar Almere kwam. En zijn vader had in Almere Haven de eerste winkel die uit bakstenen was opgetrokken.
0: Ja, dat is dan alweer de laatste aflevering in onze serie over Almere 50 jaar. Zometeen wat berichten uit binnen- en buitenland. Wat hebben we?
1: Meer mensen pakken de trein.
0: Oh, nou, kijk eens aan. En we hebben ook nog nieuws over de huizenprijzen.
4: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out?

0: Bones en Diane Reeves, Fine Brown Frame. 22 minuten over 6 is het. Bericht uit binnen- en buitenland.
1: De NS heeft een goed eerste halfjaar achter de rug. De treinvervoerder boekte een netto winst van 25 miljoen euro. Dat komt volgens de NS vooral omdat meer mensen de trein pakken.
2: Waar het verschil zit is dat we kortingactie hebben gehad ook in de daluren, waar we nog ook ruimte hebben in de trein. En daar zien we steeds meer mensen op instappen.
1: Ja, in de tweede helft van het jaar wil de NS nog meer reizigers trekken. Onder meer met die korting, het goedkopere Nederland-ticket. Dat kwam er na een plan vanuit de Tweede Kamer om de trein als alternatief te bieden tegen de hoge benzineprijzen.
0: Dan wat nieuws uit de krant. Ik heb hier het AD voor me. Vraagprijs van koophuizen gedaald met ruim 41.000 euro. Ja, bij flink wat huizen moest de vraagprijs het afgelopen kwartaal omlaag. 1 op de 8 verkopers moest de verwachtingen bijstellen. Het hoogste aantal in 2,5 jaar tijd. Sommige verkopers denken dat de bomen nog heel hoog groeien, zegt Maxime Boers van Huispedia. En dat is dus niet meer het geval. Ja, dat kan dan toch tegenvallen. Dan ga je lekker flink hoog inzetten. Ik zie ook vraagprijzen voor huizen dat ik denk, jongens, echt, het is toch niet reëel meer.
1: Maar
0: en dat klopt, dat zie je ook. Die staan echt heel erg lang te koop.
1: 1 op de 8. Maar 7 op de 8, die krijgen nog wat ze vragen. Of misschien wel meer.
0: Het is misschien wel het begin van een verandering. Wie weet.
1: Ik heb hier, dat denk je, wat een rebelse dame op de voorkant van Trouw.
0: Ze komt, hè?
1: Maar het is
0: Madonna.
1: Maar het is Madonna. Kan dat nog, zo rebels op die leeftijd? Is de vraag.
0: Waarom zou dat niet kunnen?
1: Nou, ze vraagt die vrouw. Ze vertrouwt zich stelt. Oh, dan moet ik helemaal naar de verdieping.
0: Echt
1: naar,
0: waar? Wat is dat dan weer voor een rare vraag? Waarom zou je op een bepaalde leeftijd niet meer rebels kunnen zijn?
1: Ja, ik weet het ook niet.
0: Nou, ik vind het een vreemde vraag.
1: Ja, oké.
0: De Telegraaf die schrijft over de regelbrei in ons land. Regelbrei wurgt onze economie, is de kop op de voorpagina van de krant. Ja, het is al jaren een klacht, hè. Te veel regels, te veel papier, te weinig ruimte om te ondernemen.
1: Ja, maar als je het allemaal moet doen, dat kost ook weer tijd. En tijd is geld.
0: Maar al die regeltjes in Nederland, daar hangt nu voor het eerst een prijskaartje aan. Nou. 17 miljard euro aan nalevingskosten van regelgeving voor de Nederlandse economie. Het is schrijnend, zegt hoofdeconoom Barbara Baarsma.
1: Ja, over economie gesproken, oorlog verarmt een land. Oorlog verarmt ook de mensen die er wonen. En oorlog maakt nu eten in Iran onbetaalbaar. Dat is het belangrijkste nieuws op de voorpagina van de Volkskrant. En je ziet daar mensen vertwijfeld zoeken in de supermarkten op weg naar op zoek naar wat koopjes. En misschien moeten ze ook wel dingen laten staan die ze niet meer kunnen betalen.
0: Ja, nog een laatst kort dingetje uit de Telegraaf ook. Ja, het is schattig stel. Al 50 jaar in hetzelfde Franse hotel. Kamer 303, ons tweede huis.
1: Zijn dat mensen die altijd naar hetzelfde vakantieadres gaan?
0: Ja, lekker vertrouwd. Kamer 303. Het tweede huis. Nog iets anders. Ja, ik vind dit. De verdwijntruc staat erboven. Politieteams en een helikopter waren deze week op zoek naar een ouder vermist stel in België.
1: Ja.
0: De twee waren 's avonds ineens spoorloos verdwenen. Nou ja, het zorgcentrum sloeg natuurlijk alarm. Die had zoiets van, ja, waar zijn ze? Dan maak je natuurlijk zorgen.
1: Die zit in kamer 303 natuurlijk.
0: Nee, want dit is een ander stel. Een medewerker ontdekte het duo uiteindelijk in een kamer precies 1 verdieping hoger.
1: Oh, maar het ziet hetzelfde uit natuurlijk.
0: Het stel bleek zich te hebben vergist. Ze zijn in goede gezondheid, anders de zorgmanager. Ik moest daar ontzettend hard om lachen. Dat waren wat zaken van buiten deze provincie.

0: mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
2: In Almere Poort is gistermiddag een explosief aangetroffen in de Brigantiastraat. Uit voorzorg werden een parkeerplaats en een steeg afgezet. De EOD heeft het explosief meegenomen en op een andere plek onschadelijk gemaakt. De politie wil niet zeggen om wat voor explosief het gaat. Bij het Lumière-strand en het Stedenwijkstrand in Almere geldt een waarschuwing vanwege blauwalg. Zwemmen wordt daar voorlopig afgeraden. Blauwalg kan leiden tot huid- en oogirritatie, hoofdpijn en maag- en darmklachten. De bacterie groeit vooral bij warm weer en te veel voedingsstoffen in het water. En omwonenden van de Zilverparkgarage in Lelystad hebben al 6 weken last van een brandalarm dat meerdere nachten per week afgaat zonder dat er brand is. Volgens de gemeente laten hangjongeren het alarm afgaan. Door het alarm gaan 's nachts alle schuifhekken open. De gemeente wil boa's inzetten om de overlast te beperken. Deze omwonende is duidelijk.
3: Het probleem is echt de mensen die hier rondlopen te hangen. En als die oorzaak aangepakt wordt, dan kan dit opgelost worden. En kunnen wij 's nachts gewoon doorslapen. Want eerlijk gezegd, ik wou niet op tv komen. Maar ik moest wel, want ik kan niet slapen. Dus ik wil graag slapen.
2: Meer nieuws vind je op de website en ook in de app.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Oekraïne zijn vannacht zeker 7 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. De meeste doden vielen in Kryvyi Rih, in het midden van het land. Daar kwamen 6 mensen om, onder wie kinderen. De afgelopen dagen hebben zeker 1500 migranten zwemmend de Spaanse exclave Ceuta bereikt, die grenst aan Marokko. Lokale autoriteiten spreken van een record. De oorzaak van de plotselinge toename is onduidelijk. Bij werkzaamheden op het Duitse waddeneiland Noordernij is een Nederlands schip in het zand gevonden. Het gaat om een houten exemplaar van zo'n 300 jaar oud.
5: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag wordt het opnieuw een zomerse dag met temperatuur in de middag van zo'n 27 of 28 graden. Maar er staat wel een stevige westenwind die het voor het gevoel iets koeler doet laten aanvoelen. Zeker in de ochtenduren is er nog flink wat ruimte voor de zon, maar in de middag neemt vanuit het zuiden de bewolking wel wat verder toe. Met in de avonduren mogelijk lokaal een enkele bui, maar enkele plaatsen zullen het ook gewoon droog houden. Vrijdag dan staan er wel wat meer onweersbuien op het programma, met dan een graad of 25. Maar in het weekend wordt het gewoon weer droog. Dagelijks wordt het dan 26 graden en de zon schijnt daarbij flink.
6: We gaan naar Spanje toe, dat is meestal een vakantiebericht, maar straks is het een verhuisbericht.
1: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: bij Flevoland. Van Shocking Blue, 6:05 is het.
1: Witte stranden aan een azuurblauwe zee en een boulevard vol met tapastentjes. Ja, zo kun je Spanje zien als je toerist bent.
0: Ja, heerlijk. Nou, klinkt zeer aanlokkelijk. Nou,
1: boeken we.
0: Zeker. Ja, dat geldt ook voor Marcel en Anita Hamers uit Lelystad. Nou, die gaan niet voor een zomervakantie naar Spanje. Die gaan voorgoed.
2: Dat Spaanse leven leef ik hier eigenlijk al. Lekker middagdutje, lekker laat naar bed, lekker laat eten. Nou, ik zie het helemaal voor me hoor.
3: Nou, overdag moet je hard werken.
2: Ja, nou ja, overdag moet je een middagdutje doen, want dan is het te warm.
4: Wat ooit begon als een vakantiehuis resulteert nu in een ingrijpende levenskeuze voor de hele familie. Marcel Hamers, zijn 3 kinderen en 2 kleinkinderen en hun gezinnen verruilen namelijk allemaal het Lelystadse landschap voor een klein dorpje aan de Spaanse Costa.
5: Ja, er zijn heel veel redenen voor. Vanmorgen zeiden we nog van zon, zee en zuipen, maar dat was het toch niet. Nee, de belangrijkste reden is denk ik dat we toch een ander leven willen dan hier in Nederland. We willen toch wat meer rust.
4: En die rust zoeken de kinderen en kleinkinderen ook, ziet schoonzoon Nick.
6: Momenteel merken we denk ik heel erg bij de kinderen. Dat je het al ziet op school, dat er heel veel moet. Je ziet ook, als je een beetje kijkt naar de toekomst. Zij zijn nu nog jong, maar als ze later een eigen huisje willen, is het eigenlijk vrijwel onmogelijk als je ziet naar de huidige woningmarkt. En wij denken dat daar heel veel meer kansen zijn. Zeker in combinatie dat het samen met de familie kan om het daar mooier op te pakken in Spanje.
4: Daarvoor laten ze hun hele leven in Lelystad achter. Al vinden Marcel en dochter Sanne dat niet heel erg.
5: Voor ons is het niet zo'n grote stap, omdat wij het belangrijkste wat we hebben meenemen. En dat is ons gezin. Dus voor mijn vrouw en voor mij is het eigenlijk een droom die uitkomt. Want ja, ik zou al veel langer willen emigreren. Maar dat doe je niet, omdat je hier vooral je gezin nog hebt. En je kleinkinderen en je kinderen. En nu die meegaan is het natuurlijk fantastisch. Kijk, voor hun is het natuurlijk anders. Ze laten hun werk achter. En ja, zeker voor mijn dochter die 2 kleine kinderen heeft, is het natuurlijk nog moeilijker. Want ja, die ga je wat aandoen, om het zo maar te zeggen, om in een ander land te gaan wonen.
7: Natuurlijk ga je vrienden wel missen, maar die kan je opzoeken, die kunnen ons opzoeken. Ik denk dat de vriendschap die je hebt alleen maar hechter kan worden door verder uit elkaar te zijn.
2: En zover ben je ook niet van elkaar.
7: Nee.
2: Vlucht van 2 uur, 2,5 uur en je bent weer in Nederland. Of andersom, zij zijn in Spanje. Dus ik denk qua familie neem je mee en dat vinden we denk ik allemaal het belangrijkste, familie. Nou, ik neem dan ook mijn vriendin mee, nou, dat is mooi meegenomen. En mijn vrienden die zien het allemaal als een lekkere goedkope vakantie naar Spanje. Dus die vinden het ook allemaal top.
4: De familie heeft 10 huizen in een klein dorpje net buiten Cartagena gekocht. Ondanks de goede voorbereiding moeten ze alleen nog eventjes betalen leren.
8: Dus als ik zeg, ik wil tocar a biber, dan zegt u?
5: Dan denk ik, no lo sé. Ik weet het niet.
0: Oké. Okay. Dan zou ik eerst nog even wat taalkursussen gaan volgen.

0: Jeff Might van Bruno Mars. Zometeen wat zaken gisteravond op radio en televisie. Wat kwamen er voor zaken voorbij?
1: Nou, dan gaan we het hebben over personeelstekort in de gehandicaptenzorg. Dan denk je, nou ja, dat los je op door ZZP'ers in te huren. Maar dan komt er nog een probleem. Dat straks.
0: Ja, het ligt wat ingewikkeld, hè, tegenwoordig.

0: Anne-Marie en Shania Twain, Unhealthy, 6:15. Wat kwam er gisteravond voorbij op radio en tv?
1: Begin op de televisie. In Nieuwsuur ging het over het personeelstekort in de gehandicaptenzorg. Jody Kat van zorginstelling SWZ vertelde wat de gevolgen zijn van het personeelstekort.
2: En dan belt er iemand 's morgens nog af omdat hij ziek is. En dan sta je in je eentje voor 8 bewoners die allemaal ernstig meervoudig beperkt zijn. En hoe krijg je 8 bewoners op tijd uit bed? Ja, dat gaat niet lukken. En dat betekent dat de laatste misschien pas om 12 uur uit bed komt.
1: Volgens verpleegkundige Joost Hurkmans blijft het daar niet bij.
3: Het scheren wordt minder bijgehouden. Mensen worden minder goed gedoucht. Het eten en drinken gaat erop achteruit. Eigenlijk dingen die best wel belangrijk zijn.
1: Ja, om personeelstekort tegen te gaan worden vaak ZZP'ers ingehuurd. Dat mag niet van de Belastingdienst vanwege schijnzelfstandigheid. Dan werkt iemand als ZZP'er, maar eigenlijk ja, lijkt het of hij een loondienst is. Kat staat zo voor een dilemma. Geen ZZP'ers inhuren, dat gaat ten koste van de zorg. En wel ZZP'ers inhuren, kan weer flinke boetes opleveren.
2: Het grootste risico, als de Belastingdienst echt gaat handhaven en met die boete en met die naheffingen komt, ja, dan vrees ik voor het voortbestaan van onze organisatie.
4: Gaat u dan failliet?
2: Nou, dat is wel een hele grote zorg. En dat zal niet van vandaag op morgen gebeuren. Maar ja, dat gaan wij niet 2 jaar volhouden. En met ons heel veel andere organisaties. Dus dan hebben we ook als samenleving een heel groot probleem.
0: Ja, dat klinkt wel heel zorgelijk inderdaad. Dan gaan we naar Met het oog op morgen. Dat sprak met Karim Amgar, docent en schrijver van het boek Van radicaal naar amicaal. Het ging over de 3 jonge verdachten die zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek. Kwetsbare jongeren die worstelen met allerlei levensvragen vallen soms voor extremistisch gedachtegoed. Dat klinkt simpel, maar dat is het niet, zei Amgar.
5: Het is niet zo van, terralala, hier heb je een Facebook-post of een Instagram-post of berichtje en nu ga je radicaliseren. Dat is natuurlijk een enorm proces waar ook die mensen aan de hele gevaarlijke kant, zou ik maar zeggen, heel erg in investeren.
0: Ja, volgens Amgar moeten niet alleen jongeren worden opgevoed, maar zeker ook de ouders.
5: Aan de ene kant hebben we jongerenwerkers, ouders nodig, politie, wijkagenten, et cetera. Maar we hebben ook opvoedexperts nodig die ouders op dit moment helpen. Met hoe ga je nou eigenlijk om met een kind dat in een andere generatie opgroeit met zo'n telefoon en een online omgeving?
1: In Langs de Lijn en Omstreken vertelde duiker en archeoloog Mirjam Kruijsen over wat er verborgen ligt onder het oppervlak van de Oosterschelde. Ze vaart met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed deze week met het schip de Gerdia over de Zeeuwse wateren. Kruijsen vertelde wat er allemaal te vinden is.
6: Er is in de Oosterschelde heb je het verdronken land van Zuid-Beveland. En dat is rond 1530 is dat onder water komen te staan. En daardoor zijn een stuk of 15 dorpen en zelfs een stad zijn onder water komen te staan, verdronken en verlaten. En dat ligt er nog.
1: Maar die stad en dorpen hebben natuurlijk niet altijd onder water gelegen. Kruijsen legde uit hoe dat kon gebeuren.
6: Die regio, dat heet de Rijmerswaal, dat werd rijk door zoutwinning en veenwinning. En dat waar ze rijk van werden, dat werd ook een ondergang. Het gebied werd steeds lager en lager en lager. De dijken braken door. En laaggelegen gebied, dat schroomt onder.
1: Zal ik je nog...
0: Ja, zo simpel is het.
1: Zal ik je nog eens een geheimpje verklappen?
0: Oh, nou, doe maar.
1: Ik heb daar eens gelopen toen het laag tij was. Dus heb je dus eb en een beetje extra afgaand water. Dan kun je daar goed lopen. Ik heb een paar van die baksteentjes meegenomen. Daar aan oude dakpannen. En die bewaar ik in mijn tuin.

0: When I spent the summer on you.
1: Dit is Flevoland.
2: En ik kwam hier en er was eigenlijk bijna helemaal niemand.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Lekker middagdutje.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ik wou niet op tv komen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Hendricks buitengewoon thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: In Almere Poort is gistermiddag een explosief aangetroffen. En bij stranden in Almere geldt een waarschuwing vanwege blauwalg.
9: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. De Universiteit Utrecht start een onderzoek naar belangenverstrengeling bij de vakgroep farmacologie. Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico zochten uit dat consultancyklussen van een hoofddocent verder gingen dan de regels toestaan.
11: En daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden en dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd.
10: Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht bij een verhoor door de Senaatscommissie over de bron van het coronavirus. Meer dan 100 keer zei hij:
12: "Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you."
10: Hij was bang dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt en dat hij ondanks zijn gratie alsnog wordt vervolgd. Republikeinen zeggen dat hij Chinees onderzoek betaalde waaruit het virus zou zijn ontstaan. Fauci spreekt dat fel tegen en bewijs is er ook niet. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden direct aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
13: Goedemorgen, welkom bij Flevoland is wakker. Eerst een bedankje naar Annemarie Thielen. Die heeft een prachtige zonsopkomst gefotografeerd bij Zeewolde. Is nu te zien op televisie. Hartelijk dank voor je foto's. Ze stuurt het op naar WhatsApp 0320 28 50 50. Gaan we nu over naar het nieuws. Overlast bij de Zilverparkgarage in Lelystad, in het centrum van Lelystad. Omwonenden liggen daar s'nachts vaak wakker van een brandalarm dat onterecht staat te loeien. En zometeen hun reacties en een mogelijke oplossing.
8: Ja, daar ben je wel een keer klaar mee natuurlijk met die pokken. Ja. Ongelooflijk. We spreken ook Almeerders die de beginjaren van de stad hebben meegemaakt. Ja, Almere bestaat 50 jaar vandaag. Een man die als kind liever in zijn Amsterdamse buurtje was blijven spelen.
14: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen. digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
15: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
16: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
17: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: 3 sterren slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: 8:07. Flevoland is wakker. Goedemorgen.
1: Omwonenden van de Zilverparkgarage in Lelystad ergeren zich aan het brandalarm dat een paar nachten per week onterecht afgaat. Ja, ze hebben geklaagd bij de gemeente.
0: Ja, dat is natuurlijk een enorme herrie en daar liggen mensen dan wakker van. De gemeente beheert de garage en die zegt dat het komt door hangjongeren die het brandalarm laten afgaan.
2: Het is heel erg, want dit beïnvloedt wel ons woongenot.
3: Het is een heel erg geluid. Het gaat op bijna merk. En in principe weten wij ook niet zo goed wie moeten wij benaderen next 2 uur om die auto te kunnen zetten.
4: De overlastgevende hangjongeren zouden zich vooral in dit trappenhuis ophouden. En wanneer ze weer naar buiten willen, het brandalarm indrukken.
2: Het zijn gewoon groepen mannen die alcohol zitten te drinken. Met harde muziek. In de zomer hebben we ook heel veel last van. En daarnaast komt er ook een nieuw skatepark. Dus ik vraag me gewoon af van, goh, gaat dit probleem dan niet erger worden? Want de groep neemt nu ook al alleen maar toe. Laat staan als die skatepark er komt. En er is gewoon niet genoeg handhaving.
4: U heeft ongetwijfeld ook geklaagd bij de gemeente. Krijgt u iets terug te horen?
3: Nou, voor de gemeente klagen, krijgen wij terug. Ja, die probleem wordt opgelost. Of al opgelost. En 2 dagen later gaat weer die alarm aan. Dus zo erg wordt die probleem blijkbaar niet opgelost. Of de gemeente kan dat niet oplossen of wil niet oplossen.
4: De gemeente Lelystad, eigenaar van de Zilverparkgarage, laat in een schriftelijke reactie weten bekend te zijn met de klachten. Een schuifhek van de parkeergarage is al een maand kapot. Zodra die is gerepareerd, zal alles beter te handhaven zijn en het probleem van het brandalarm moeten zijn opgelost.
2: Ik denk niet dat het hek de oplossing is. Het probleem is echt de hangjongeren. Niet per se jongeren, misschien kunnen het ouderen zijn. I don't know. Maar het probleem is echt de mensen die hier rondlopen te hangen. En als die oorzaak aangepakt wordt, dan kan dit opgelost worden. En kunnen wij 's nachts gewoon doorslapen. Want eerlijk gezegd, ik wou niet op tv komen. Maar ik moest wel, want ik kan niet slapen. Dus ik wil graag slapen.
1: Het verslag. Ja, het verslag was van Roger Dankelaar. Het wachten is op een onderdeel. Dat duurt langer dan gepland, zo laat de gemeente weten.
0: Oh ja. Dat is altijd met onderdelen.
1: Ach,
0: die komen nooit op het moment dat je ze nodig hebt.
1: Nee.
0: Die komen altijd te laat.
1: Want dingen gaan ook stuk.
0: Ja, helaas wel.
1: Ellendig.
0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Mr. Know-it-all van Teddy Swims.
1: Almere bestaat 50 jaar en daarom praten we met de mensen van het eerste uur.
0: Ja, onder hen Winston Rose, die in 1980 als kind naar de stad kwam. Het gezin was een van de eerste families in Almere van Surinaamse afkomst.
2: Ik was 9 jaar toen ik vanuit Amsterdam naar Almere kwam. Het was eigenlijk voor mij niet echt heel fijn, want ik wilde in mijn oude buurtje blijven. Ik had daar mijn vrienden en ik kwam hier en er was eigenlijk bijna helemaal niemand. Het was eigenlijk een hele grote zandhoop waar we moesten spelen en er was eigenlijk nog helemaal niks.
3: Weet je dat nog goed dan, dat je hier die lege vlakte zat?
2: Ontzettend goed. In mijn beleving was alles ook ontzettend ver. Wij gingen bijvoorbeeld boodschappen doen bij het Weerwater, Deventerpad. In mijn beleving was het bijna een kwartier, 20 minuten lopen. En als ik het nu loop naar de locatie waar ik vandaan kom, 5-6 minuten lopen. Wij speelden op de treinbaan. Daar gingen we sleetje rijden in de winter. Nooit wetende dat het eigenlijk een spoorbaan zou worden waar de trein overheen zou moeten gaan. En voor ons was het gewoon een mooie locatie om te gaan sleetje.
3: Jullie waren een van de eerste Surinaamse families. Was dat dan ook nog een ding dat je... Dat er alleen maar witte mensen waren?
2: Nee, zo zagen wij het helemaal niet. Het was echt... elke dag kwam er eigenlijk wel iets bij. Dus het groeide best wel redelijk vlot. En toen de school eigenlijk begon, waren we met een gezin of 20. En alles ging met elkaar om.
3: Er zat ook alles al door elkaar heen.
2: Er zat alles ook al door elkaar heen. Ja. Dus wat dat betreft, zo zijn wij opgegroeid hier in Almere stad.
3: Maar je bent... in Almere gebleven, want je bent er nog steeds.
2: Ik ben er nog steeds en ik ga ook niet meer weg.
3: Wat maakt voor jou dan Almere nu zo prettig?
2: Almere heeft alles wat we eigenlijk moeten hebben. Als ik kijk, ook in Amsterdam. Almere is een stuk relaxter, rustiger. Je krijgt veel meer wonen. Er is veel meer activiteit ook in Almere tegenwoordig. En de stad groeit echt gewoon ontzettend. Ik noem het nog steeds een klein dorp, want ik ben hier begonnen. En heb alles zien opgroeien, maar Almere is echt al een hele grote stad.
3: Hoe vind je dat het geworden is?
2: Ik vind Almere heel divers geworden. Echt, het is meer eigenlijk dan ik ervan had verwacht eigenlijk. We zitten ook met ontzettend veel nationaliteiten hier in Almere. Op een heel klein stuk. En Almere is zodanig gegroeid dat er ook echt ook van alles valt te doen. En we hebben ook heel veel mogelijkheden om dingen te doen in Almere. En dat maakt Almere eigenlijk, vind ik eigenlijk veel mooier dan Amsterdam.
3: Ja. Dat is wel bijzonder om te zeggen, voor iemand die uit Amsterdam komt.
2: Absoluut, ik weet het. Ik ben een Almeerder in hart en nieren, absoluut.
3: Over 50 jaar, hoe ziet het dan hier eruit?
2: Wauw, over 50 jaar hoop ik dat Almere daadwerkelijk een van de grootste steden is van Nederland. Waar ieder heel mooi met elkaar kan samen blijven leven. Ik zal het niet meer meemaken, 50 jaar nog. Dus dat ben ik. Dat is één ding, dat is zeker. Maar dat mijn kinderen in ieder geval net zo trots zullen zijn op Almere als dat ik dat ook ben. Zij groeien nu op in Almere, zijn hier geboren. Dus het zijn echte Almere's. En ik hoop dat Almere echt alleen maar mooier en mooier wordt voor een ieder die in Almere komt te wonen.
1: Reportage was van Reo van der Weijden. Morgen Jurie Dijkstra, die kwam op zijn tweede naar Almere. Zijn vader had in Haven de eerste winkel die uit bakstenen was opgetrokken.
0: We gaan naar het weer, want het is alweer 7:15 ruim geweest.
1: Rico Schreuder, van Weerplaza. Goedemorgen. Ja, het is nu al 21 graden, dat belooft wat.
4: Ja, dat gaat weer flink omhoog vandaag. Het wordt niet zo warm als gisteren. Niet zo heet eigenlijk, moet ik zeggen. Want gisteren zaten we echt ruimschoots boven de 30 graden. We komen vanmiddag uit op maximaal 28 graden. Maar het gaat echt heel erg snel. Want ik denk dat we die 28 graden al zo rond het middaguur gaan bereiken. De zon schijnt echt volop. Er komen wel wat stapelwolken voor. Maar vanmiddag neemt geleidelijk aan de bewolking wat toe. Het blijft wel overal droog. Maar de wind die waait nu nog uit het zuidwesten. En die gaat vanmiddag geleidelijk naar het westen. En later zelfs naar het noordwesten draaien. En dat betekent dat we van die 28 graden aan het begin van de middag uiteindelijk nog maar op zo'n 22, 23 graden overhouden aan het einde van de middag.
1: Oh, door die koude wind dus, dan kunnen we lekker opfrissen.
4: Kunnen we inderdaad lekker opfrissen. Vanavond gewoon lekker alles openzetten. Het blijft droog. En het is dan halverwege de avond zo'n 20, 21 graden. Dus het is gewoon worden echt van aangename temperaturen laat vandaag.
0: Ja. Dat is fijn, want mijn airco heeft de afgelopen uren wel overuren gedraaid, kan ik je zeggen, Rico.
4: Ja, ik denk heel veel mensen toch wel de airco aan. Ja. Als je hem hebt natuurlijk.
1: Ja, en als je geen airco hebt, wat betekent dat voor de nachttemperaturen?
4: Ja, dat je in ieder geval gewoon lekker de ramen moet open gaan zetten. Want zeker. Komende nacht is het dan een graad of 16. Er zijn wat wolkenvelden, ook wel wat opklaringen. Maar die wolkenvelden hebben alles te maken met een storing waar we morgen mee te maken gaan krijgen. Want morgenochtend vallen er zowaar weer eens een keer wat buien.
1: Nou.
4: En misschien dat er morgen aan het einde van de ochtend, begin van de middag ook wel een klap onweer bij voor kan komen. Temperatuur morgenmiddag maximaal zo'n 23, 24 graden. Want de wind die draait uiteindelijk door naar het noorden. Is dan zwak tot matig. Dus we lekker aangename temperaturen. Maar we moeten wel even rekening houden met enkele buien. Morgen later op de middag wordt het allemaal weer droog. En dat is dan de voorbode voor een prachtig weekend. Want het blijft beide dagen droog. Zon overgoten eigenlijk. En zaterdag 24 en zondag zo'n 26 graden.
0: Oh, heerlijk. Goed windje ook om lekker te gaan zeilen.
4: Ja, meest matig uit het noorden. Dus dat is een prima weer van het weekend.
0: Ah, perfect.
4: Heerlijk voor buitenactiviteiten, zeg ik
1: dan. Ja, en het is nog steeds zomervakantie. Wat betekent dat voor de nieuwe week?
4: Ja, de nieuwe week krijgen we maandag in eerste instantie weer wat warmer weer. De temperatuur loopt dan op naar zo'n 28 graden. En dan later op maandag, maar ik denk eigenlijk op dinsdag, dan neemt de kans op buien wel weer toe. En de rest van de week, volgende week, is het dus licht wisselvallig met zonwolken. Af en toe is een enkele bui. En de temperatuur die gaat ook dan weer langzaam naar beneden. Want we beginnen dus maandag met 28 graden. En later volgende week is het een graad of 22.
1: Rico Schreuder van Weerplaza, hartelijk dank voor jouw weerbericht.
0: Joe, tot over een uurtje.
4: Tot straks.
0: Joe, hoi hoi.
1: En straks hebben we de berichten van buiten Flevoland. Ik heb een nieuw soort rivierkreeft voor je in de aanbieding.
0: Ja, moeten we daar nou blij mee zijn of niet? Nou, het antwoord hoor je zo meteen na Cool and

0: Nou, het koelt weer een beetje af, dus kan prima. Let's go dancing van Kool & The Gang. Bericht uit binnen- en buitenland.
1: De Nederlandse wateren zijn een nieuw soort rivierkreeftrijker. Maar ja, dat is niet per se goed nieuws. Het is een soort die hier niet voorkomt. Komt uit Noord-Amerika en die heet de calico. Deze ecoloog maakt zich zorgen.
2: Die rivierkreeften die eten eigenlijk alles dat voorhanden is. Vissen, larven, amfibieën, waterinsecten, maar ook waterplanten. Uiteindelijk ook elkaar. En nou ja, als je bij heel veel rivierkreeften is gewoon een hele grote kans dat zo'n ecosysteem eronder te lijden heeft.
0: Oh, als ze elkaar nou gewoon heel snel opeten, dan is het opgelost.
1: Ja, dan hoeven wij het niet te doen.
0: Nee.
1: Het is al de 8e soort die een gevaar vormt voor onze natuur.
0: Oh, nou, als ze dan allemaal elkaar op gaan eten, dan zijn we er vanaf.
1: Ja.
0: Wie weet. We gaan naar het spoor, want de NS heeft een goed eerste halfjaar achter de rug. De treinvervoerder boekte een netto winst van 25 miljoen euro. En dat komt volgens de NS vooral omdat meer mensen de trein pakten.
3: Waar het verhaalverschil zit, is dat we kortingactie hebben gehad ook in de daluren, waar we nog ook ruimte hebben in de trein. En daar zien we steeds meer mensen op instappen.
0: In de tweede helft van het jaar wil de NS nog meer reizigers trekken. Onder meer met die korting, het goedkopere Nederland-ticket. Dat kwam maar na een plan van de Tweede Kamer om de trein als alternatief te bieden voor de hoge benzineprijzen. Ja, ik heb een kortingskaart ook voor niet die speciale zomerkortingskaart, maar gewoon een algemene.
1: Algemeen. En
0: dus ik zit iets vaker in de trein tegenwoordig.
1: Ja, wanneer mag je dan?
0: Buiten de spits.
1: Oost na 9 uur.
0: Ja, dus nou ja, dat is prima. Maar ja, ik vind het toch altijd een beetje. Ik vind het altijd een beetje wennen. Vooral, dat heb ik nu meegemaakt, iemand die zijn teennagels gaat zitten knippen in de trein.
1: Nee.
0: Nou, dat vond ik toch echt wel te smerig. En mensen die heel luid zitten te bellen. Maar dat je dus ook de andere kant kunt horen.
1: Oh, zo luid.
0: Ja, dan denk je echt, nou, oké, voor mij hoeft het niet, maar goed. Ach, nou ja, dat schijnt erbij te horen. In de trein.
1: Je hebt gelukkig ook nog een auto. Hè?
0: Ja, precies. Ja.
1: De UEFA die houdt vandaag spoedoverleg met alle 55 leden van de Europese Voetbalbond. Aanleiding is het plan van FIFA-baas Infantino om een bedrijf op te richten dat over de rechten van het WK voetbal gaat. De UEFA reageerde woedend. En ook deze onderzoeksjournalist zegt dat dit nooit de opzet was van de Wereldvoetbalbond.
4: FIFA is een non-profit organisatie. FIFA is ooit opgericht om een hoeder te zijn van de sport. Goed organiseren, scheidsrechters aanstellen, toernooi organiseren. Zoals het sport ooit bedoeld was, verbroedering. Hè, eens in de 4 jaar met z'n allen een mooi toernooi organiseren. Maar niet om ontzettend veel mensen rijk te maken.
1: Ja, die vindt een goede samenvatting heeft deze meneer. En ook voor de KNVB is er een grens overschreden. De voorzitter zegt niet akkoord te gaan met de plannen.
0: Ilse de Lange is dit, Willing.

0: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA. Die wil een commercieel bedrijf oprichten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De KNVB vindt dat daarmee een grens wordt overschreden.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: In Almerepoort is gistermiddag een explosief aangetroffen in de Briganciastraat. Uit voorzorg werden een parkeerplaats en een steeg afgezet. De EOD heeft het explosief meegenomen en op een andere plek onschadelijk gemaakt. Politie wil niet zeggen om wat voor explosief het gaat. Bij het Lumière-strand en het Stedenwijkstrand in Almere geldt een waarschuwing vanwege blauwalg. Zwemmen wordt voorlopig afgeraden. Blauwalg kan leiden tot huid- en oogirritatie, hoofdpijn en maag- en darmklachten. De bacterie groeit vooral bij warm weer en te veel voedingsstoffen in het water. En omwonenden van de Zilverparkgarage in Lelystad hebben al 6 weken last van een brandalarm dat meerdere nachten per week afgaat, zonder dat er brand is. Volgens de gemeente laten hangjongeren het alarm afgaan. Door het alarm gaan 's nachts alle schuifhekken open. De gemeente wil boa's inzetten om de overlast te beperken. Deze omwonende is duidelijk.
9: Het probleem is echt de mensen die hier rondlopen te hangen. En als die oorzaak aangepakt wordt, dan kan dit opgelost worden. En kunnen wij 's nachts gewoon doorslapen. Want eerlijk gezegd, ik wou niet op tv komen. Maar ik moest wel, want ik kan niet slapen. Dus ik wil graag slapen.
8: Ik wil graag slapen. Ja, dat is dan ook wel weer te snappen. Zometeen in Flevoland is wakker. Wat gaan we doen, Leo?
10: Ja, we gaan Spanje niet voor een vakantie, maar om te emigreren.
11: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Dancing in the Dark van Bruce Springsteen. Het is 7 minuten over half 8.
1: Heb jij dat wel eens, dan ben je ergens op vakantie en dan denk je, we blijven hier. We gaan nooit meer terug.
0: Nee, dat heb ik niet zo vaak, nee? Eigenlijk. Nee, wel van, oh, het is hier fantastisch. Maar,
1: jawel, maar nee.
0: Van de blijven, nee.
1: Oké, nou, Marcel en Anita Hamers uit Lelystad, die hebben dat wel.
0: Ja, die gaan emigreren. En niet met z'n tweeën, nee, ze gaan gewoon met het hele gezin.
2: Dat Spaanse leven leef ik hier eigenlijk al. Lekker middagdutje, lekker laat naar bed, lekker laat eten. Nou, ik zie het helemaal voor me, hoor.
3: Nou, overdag moet je hard werken.
2: Ja, nou ja, overdag moet je een middagdutje doen, want dan is het te warm.
4: Wat ooit begon als een vakantiehuis resulteert nu in een ingrijpende levenskeuze voor de hele familie. Sanne Hamers, haar ouders, twee broers en hun gezinnen verruilen namelijk allemaal het Lelystadse landschap voor een klein dorpje aan de Spaanse Costa.
5: Ja, er zijn heel veel redenen voor. Vanmorgen zeiden we nog van zon, zee en zuipen, maar dat was het toch niet. Nee, de belangrijkste reden is denk ik dat we toch een ander leven willen dan hier in Nederland. We willen toch wat meer rust.
4: En die rust zoeken de kinderen en kleinkinderen ook.
6: Momenteel merken we denk ik heel erg bij de kinderen. Dat je het al ziet op school, dat er heel veel moet. Je ziet ook, als je een beetje kijkt naar de toekomst. Zij zijn nu nog jong, maar als ze later een eigen huisje willen, is het eigenlijk vrijwel onmogelijk als je ziet naar de huidige woningmarkt. En wij denken dat daar heel veel meer kansen zijn. Zeker in combinatie dat het samen met de familie kan, om het daar mooier op te pakken in Spanje.
4: En daarvoor laten ze hun hele leven in Lelystad achter. Wat voor veel mensen een grote stap is.
5: Voor ons is het niet zo'n grote stap, omdat wij het belangrijkste wat we hebben meenemen. En dat is ons gezin. Dus voor mijn vrouw en voor mij is het eigenlijk een droom die uitkomt. Want ja, ik zou al veel langer willen emigreren. Maar dat doe je niet, omdat je hier vooral je gezin nog hebt. En je kleinkinderen en je kinderen. En nu die meegaan is natuurlijk fantastisch. Kijk, voor hun is het natuurlijk anders. Ze laten hun werk achter. En ja, zeker voor mijn dochter die twee kleine kinderen heeft, is het natuurlijk nog moeilijker. Want ja, die ga je wat aandoen, om het zo maar te zeggen, om in een ander land te gaan wonen.
7: Natuurlijk ga je vrienden wel missen, maar die kan je opzoeken, die kunnen ons opzoeken. Ik denk dat de vriendschap die je hebt alleen maar hechter kan worden door verder uit elkaar te zijn.
2: En zo ver ben je ook niet van elkaar.
7: Nee.
2: Vlucht van 2 uur, 2,5 uur en je bent weer in Nederland. Of andersom, zij zijn in Spanje. Dus ik denk qua familie neem je mee. En dat vinden we denk ik allemaal het belangrijkste, familie. Nou, ik neem dan ook mijn vriendin mee. Nou, dat is mooi meegenomen. En mijn vrienden die zien het allemaal als een lekkere, goedkope vakantie daar in Spanje. Dus die vinden het ook allemaal top.
4: De familie heeft 10 huizen in een klein dorpje net buiten Cartagena gekocht. Ondanks de goede voorbereiding moeten ze alleen nog eventjes betalen hier.
8: Dus als ik zeg, ik wil tocar a biber, dan zegt u?
5: Dan denk ik, no lo sé. Ik weet het niet.
0: Ach, nou ja, spoedcursusje, weekje of 10, dan heb je die tafel onder de knie. Is niet het. Ja, Spaans is niet zo heel moeilijk.
1: Oh.
0: Material Lover.

0: Nou, erachteraan dan aan, Clouseau. Daar gaat ze. Het is kwart voor acht geweest. We gaan eens even naar wat zaken gisteravond op radio en tv.
1: In Nieuwsuur ging het over het personeelstekort in de gehandicaptenzorg. Jody Kat van zorginstelling SWZ die vertelde wat de gevolgen zijn van het personeelstekort.
2: En dan belt er iemand 's morgens nog af omdat hij ziek is. En dan sta je in je eentje voor 8 bewoners die allemaal ernstig meervoudig beperkt zijn. En hoe krijg je 8 bewoners op tijd uit bed? Ja, dat gaat niet lukken. En dat betekent dat de laatste misschien pas om 12 uur uit bed komt.
1: Volgens verpleegkundige Joost Hurkmans blijft het daar niet bij.
3: Het scheer wordt minder bijgehouden, mensen worden minder goed gedoucht. Het eten en drinken gaat erop achteruit. Eigenlijk dingen die best wel belangrijk zijn.
1: Om het personeelstekort tegen te gaan worden ZZP'ers ingehuurd, maar dat mag niet van de Belastingdienst vanwege schijnzelfstandigheid. Dan werkt iemand als ZZP'er, maar eigenlijk alsof hij in loondienst is. Kat staat zo voor een dilemma. Geen ZZP'ers inhuren, dat gaat dan weer ten koste van de zorg. Wel ZZP'ers inhuren, dat kan boetes opleveren.
2: Het grootste risico, als de Belastingdienst echt gaat handhaven en met die boete en met die naheffingen komt, ja, dan vrees ik voor het bestaan van onze organisatie.
4: Gaat u dan failliet?
2: Nou, dat is wel een hele grote zorg. En dat zal niet van vandaag op morgen gebeuren. Maar ja, dat gaan wij niet 2 jaar volhouden. En met ons heel veel andere organisaties. Dus dan hebben we ook als samenleving een heel groot probleem.
0: Met het oog op morgen sprak met Karim Amgar, docent en schrijver van het boek Van Radicaal naar Amicaal.
1: Goeie titel.
0: Ja, zeker. Het ging over de 3 jonge verdachten die zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek. Kwetsbare jongeren die worstelen met allerlei levensvragen vallen soms voor extremistisch gedachtegoed. Nou, klinkt simpel, maar het is het zeker niet, zei Amgar.
5: Het is niet zo van, tralalala, hier heb je een Facebook-post of een Instagram-post of berichtje en nu ga je radicaliseren. Dat is natuurlijk een enorm proces waar ook die mensen aan de hele gevaarlijke kant, zou ik maar zeggen, heel erg in investeren.
0: Volgens Amgar moeten niet alleen jongeren worden opgevoed, maar ook ouders.
5: Aan de ene kant hebben we jongerenwerkers, ouders nodig, politie, wijkagenten, et cetera. Maar we hebben ook opvoedexperts nodig die ouders op dit moment helpen met hoe ga je nou eigenlijk om met een kind dat in een andere generatie opgroeit met zo'n telefoon en een online omgeving.
0: Ja, dan gaan we nog even het water op.
1: In Langs de Lijn en Omgeving vertelde duiker en archeoloog Mirjam Kruijsen wat er verborgen ligt onder het oppervlak van de Oosterschelde. Ze vaart met de

0: houtwinning en veenwinning. En dat waar ze rijk van werden, dat werd ook een ondergang. Het gebied werd steeds lager en lager en lager. De dijken braken door. En laaggelegen gebied, dat schroomt onder.
1: Ja, daar hoef je er niet echt voor gestudeerd te hebben om dat uit te leggen.
2: Nee.
1: Maar wel een mooi verhaal, ja.
2: Zeker.
1: Het is 10 minuten voor 8. Dit is Deep Arch, Rhythm of the Night.

0: beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Dit is Flevoland.
2: En ik kwam hier en er was eigenlijk bijna helemaal niemand.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Een lekker middagdutje.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ik wou niet op tv komen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom. Met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
0: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grootschalige Russische aanvallen in Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Correspondent Daisy Moore over de doelwitten van die aanvallen.
9: Het gaat om, zeggen de Amerikanen, commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten. Maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie zwaar gebombardeerd.
8: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedoverleg over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. Sportjournalist Edwin Schoon kreeg bericht van KNVB-voorzitter Frank Pauw.
10: Zijn standpunt, het standpunt van de KNVB moet ik erbij zeggen, dat hiermee een grens is bereikt en overschreden en dat ze dus ook niet akkoord gaan met het FIFA-voorstel.
8: Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
11: Verkeersinformatie, kleine file op de A27 Utrecht richting Almere voor Huizen. 5 minuten, dat is alles. Zie je een flitser, dan mag je die doorgeven natuurlijk, hè, via de app van Flitsmeister. Ja. En dan overlast bij de Zilverparkgarage in het centrum van Lelystad. Dat hebben we straks in het nieuws. Omwonenden liggen er s'nachts wakker van, want het brandalarm staat onterecht te loeien. Wat er dan gaat gebeuren, hoor je zo meteen.
12: Ja, we spreken Almere's die de beginjaren van de stad hebben meegemaakt. Ja, Almere bestaat tenslotte 50 jaar. Ja, zeker. Dat is een mooi feestje. Nou, vandaag een man die misschien als kind liever in zijn Amsterdamse buurtje was blijven spelen. Maar hij zegt, ik ben inmiddels echt wel Almeerder in hart en nieren.
13: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
21: Ik doe het voor gezonde nieren.
22: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
23: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/na.

0: Ja, zoals je merkt hebben we toch een klein beetje het technische probleem op dit moment.
1: Ja, we hadden een liedje verwacht, hè?
0: Het is, ja, het is 3:08. En ik ga zelf niet zingen en Leo ook niet.
1: Nee,
0: en ik ga proberen om Carly Rae Jepsen voor je tevoorschijn te toveren.
1: Ach ja, die is
0: Hoe
1: leuk.
0: Is het met mijn trucendoos? Nou, daar gaat hij hoor.
1: Laat maar.
0: Jawel, kijk, uiteindelijk doet hij het. Genoeg oefenen.

0: Call Me Maybe van Carly Rae Jepsen. Het is 7 minuten over 8.
1: Omwonenden van de Zilverpark garage in Lelystad die ergeren zich aan het brandalarm dat een paar nachten per week onterecht afgaat. Nou, ze hebben geklaagd bij de gemeente. Maar ja, die gaat erover.
0: Ja, de gemeente is de beheerder van die garage. Ja, en die omwonenden die liggen natuurlijk wakker van dat lawaai van het alarm, van het brandalarm. Nou, de gemeente zegt dat het komt door hangjongeren die het brandalarm laten afgaan.
2: Het is heel erg, want dit beïnvloedt wel ons woongenot.
3: Het is een heel erg geluid. Het gaat op bijna merk. En in principe weten wij ook niet zo goed wie moeten wij benaderen naast 2 uur om die auto te kunnen zetten.
4: De overlastgevende hangjongeren zouden zich vooral in dit trappenhuis ophouden. En wanneer ze weer naar buiten willen, het brandalarm indrukken.
2: Het zijn gewoon groepen mannen die alcohol zitten te drinken. Met harde muziek. In de zomer hebben we ook heel veel last van. En daarnaast komt er ook een nieuw skatepark. Dus ik vraag me gewoon af van, goh, gaat dit probleem dan niet erger worden? Want de groep neemt nu ook al alleen maar toe. Laat staan als die skateparken komt. En er is gewoon niet genoeg handhaving.
4: U heeft ongetwijfeld ook geklaagd bij de gemeente. Krijgt u iets terug te horen?
3: Nou, voor de gemeente klagen, krijgen wij terug. Ja, die probleem wordt opgelost. Of al opgelost. En 2 dagen later gaat weer die alarm aan. Dus zo erg wordt die probleem blijkbaar niet opgelost. Of de gemeente kan dat niet oplossen. Of wil niet oplossen.
5: De gemeente Lelystad, eigenaar van de Zilverpark garage, laat in een schriftelijke reactie weten bekend te zijn met de klachten. Een schuifhek van de parkeergarage is al een maand kapot. Zodra die is gerepareerd, zal alles beter te handhaven zijn en het probleem van het brandalarm moeten zijn opgelost.
2: Ik denk niet dat het hek de oplossing is. Het probleem is echt de hangjongeren. Niet per se jongeren, misschien kunnen het ouderen zijn. I don't know. Maar het probleem is echt de mensen die hier rondlopen te hangen. En als die oorzaak aangepakt wordt, dan kan dit opgelost worden. En kunnen wij 's nachts gewoon doorslapen. Want eerlijk gezegd, ik wou niet op tv komen. Maar ik moest wel, want ik kan niet slapen. Dus ik wil graag slapen.
1: Roger Dankelui bracht dit fijne geluid bij ons. Verslaggever van dienst. Ja, het wachten is nu op een onderdeel. Dat langer duurde, voor dat ding. Voor die grote deur. Dat duurt langer dan gepland. Zo laat de gemeente Lelystad weten.
0: Ja, misschien dat het brandalarm iets minder luid klinkt. Dat zou fijn zijn.
1: Ja, maar als het echt is.

0: Miles Smith en Niall Horan, Drive Safe, 13 minuten over 8.
1: Almere bestaat 50 jaar en daarom praten we de hele week met mensen van het eerste uur.
0: Ja, onder hen Winston Rose, die in 1980 als kind naar de stad kwam. Het gezin was een van de eerste families in Almere van Surinaamse afkomst.
2: Ik was 9 jaar toen ik vanuit Amsterdam naar Almere kwam. Het was eigenlijk voor mij niet echt heel fijn, want ik wilde in mijn oude buurtje blijven. Ik had daar mijn vrienden en ik kwam hier en er was eigenlijk bijna helemaal niemand. Het was eigenlijk een hele grote zandhoop waar we moesten spelen en er was eigenlijk nog helemaal niks.
3: Weet je dat nog goed, dan dat je hier die lege vlakte zat?
2: Ontzettend goed. In mijn beleving was alles ook ontzettend ver. Wij gingen bijvoorbeeld boodschappen doen bij het Weerwater, Deventerpad. In mijn beleving was het bijna een kwartier, 20 minuten lopen. En als ik het nu loop naar de locatie waar ik vandaan kom, 5-6 minuten lopen. Wij speelden op de treinbaan. Daar gingen we sleetje rijden in de winter. Nooit wetende dat het eigenlijk een spoorbaan zou worden waar de trein overheen zou moeten gaan. En voor ons was het gewoon een mooie locatie om te gaan sleden.
3: Jullie waren een van de eerste Surinaamse families. Was dat dan ook nog een ding? Dat er alleen maar witte mensen waren?
2: Nee, zo zagen wij het helemaal niet. Het was echt, elke dag kwam er eigenlijk wel iets bij. Dus het groeide best wel redelijk vlot. En toen de school eigenlijk begon, waren we met een gezin of 20. En alles ging met elkaar om.
3: Er zat ook alles al door elkaar heen.
2: Ja. Dus wat dat betreft, zo zijn we opgegroeid hier in Almere stad.
3: Maar je bent in Almere gebleven, want je bent er nog steeds.
2: Ik ben er nog steeds en ik ga ook niet meer weg.
3: Wat maakt voor jou dan Almere nu zo prettig?
2: Almere heeft alles wat we eigenlijk moeten hebben. Als ik kijk ook in Amsterdam. Almere is een stuk relaxter, rustiger. Je krijgt veel meer wonen. Er is veel meer activiteit ook in Almere tegenwoordig. En de stad groeit echt gewoon ontzettend. Ik noem het nog steeds een klein dorp, want ik ben hier begonnen. En heb alles zien opgroeien, maar Almere is echt al een hele grote stad.
3: Hoe vind je dat het geworden is?
2: Ik vind Almere heel divers geworden. Echt, het is meer eigenlijk dan ik ervan had verwacht eigenlijk. We zitten ook met ontzettend veel nationaliteiten hier in Almere. Op een heel klein stuk. En Almere is zodanig gegroeid dat er ook echt ook van alles valt te doen. En we hebben ook heel veel mogelijkheden om dingen te doen in Almere. En dat maakt Almere eigenlijk, vind ik eigenlijk veel mooier dan Amsterdam.
3: Ja. Dat is wel bijzonder om te zeggen, voor iemand die uit Amsterdam komt.
2: Absoluut, ik weet het. Ik ben een Almeerder in hart en nieren, absoluut.
3: Over 50 jaar, hoe ziet het dan hier eruit?
2: Wauw, over 50 jaar hoop ik dat Almere daadwerkelijk een van de grootste steden is van Nederland. Waar ieder heel mooi met elkaar kan samen blijven leven. Ik zal dat niet meer meemaken, 50 jaar nog. Dus dat ben ik. Dat is één ding, dat is zeker. Maar dat mijn kinderen in ieder geval net zo trots zullen zijn op Almere als dat ik dat ook ben. Zij groeien nu op in Almere, zijn hier geboren. Dus ze zijn echte Almeres. En ik hoop dat Almere echt alleen maar mooier en mooier wordt voor een ieder die in Almere komt te wonen.
1: De reportage van Reo van der Weijden. Morgen Joeri Dijkstra, die op zijn tweede naar Almere kwam. En zijn vader had in Haven de eerste winkel en die was van bakstenen.
0: Het is kort over 8 geweest. Gaan we naar het weer.
1: Met Rico Schreuder van Weerplaza. Goedemorgen Rico.
4: Goedemorgen.
1: Ja, gisteren was een vrij warme dag. Welke temperaturen hebben wij allemaal gehad?
0: Vrij warm? Het was bloedheet.
5: Je zegt vrij warm.
1: We hebben juni overleefd.
5: Ja.
0: Het Leo, het was 35 graden, hè?
1: Nee, ik weet niet of het 35 was.
5: Ja, in het zuiden was het inderdaad 35 graden. In Flevoland was het 31 tot 33 graden.
1: Nou, zie je. Ja, 35 dus.
5: Ja, dat is vrij warm als je het vergelijkt met inderdaad 35 graden. Nee, maar vandaag gaan we daar niet aankomen. De tropische waarden die laten we weer eventjes achter ons. Want het wordt vanmiddag maximaal zo'n 28 graden. Dat heeft alles te maken met een winddraaiing. Want het is op dit moment zo'n 22 graden op de meeste plaatsen al. Het loopt wel vrij snel op. En die 28 graden wordt aan het begin van de middag al bereikt. Daarna gaat de wind draaien naar het westen tot noordwesten. En dan stroomt er minder warme lucht onze kant op. Trekken ook wat wolkenvelden over de provincie. Maar het blijft wel overal droog. Dus we beginnen met 28 graden aan het begin van de middag. En we eindigen met een graad of 23 ongeveer.
1: Zo, die wind zorgt voor best wat verkoeling, hè?
5: Ja, dat is inderdaad een meest matige wind. En het gaat echt lekker afkoelen. Dus laten vanmiddag en vanavond gewoon lekker alles openzetten om die warmte weer een beetje in je huis uit te krijgen. Want vanavond is het ook droog. De zon zal nog flink schijnen. Gaat pas iets na 9:30 onder. En dan is het zo'n 21 graden. Dus het is echt een heerlijke avond.
1: Verderop in de nacht? Hoe ver komt het er nog af?
5: Dat gaat uiteindelijk naar 16 graden. Hmm. De wind die draait dan verder door naar het noorden. Is zwak tot hooguit matig. Wolkenvelden en ook brede opklaringen wisselen elkaar af. En die wolkenvelden hebben te maken met een storing waar we morgen mee te maken gaan krijgen. Want morgenochtend dan ziet het weerbeeld er toch wel anders uit. Af en toe schijnt het zonnetje. Maar over het algemeen is het bewolkt. En het komt ook tot enkele buien. En die buien die kunnen later op de ochtend en het begin van de middag zelfs met onweer gepaard gaan. Morgenmiddag wordt het dan maximaal zo'n 24 graden. Meest matige noordelijke wind erbij. Ja, en dan morgenmiddag dan gaat het uiteindelijk vanuit het westen weer opklaren. Het wordt dan ook droog. En dat is dan de opmaat voor een prachtig weekend met volop zonneschijn. Want zowel zaterdag als zondag nagenoeg geen wolkje aan de lucht. En 24 tot 26 graden.
1: Ja, heerlijk. Ik kan nog even terugkomen op die buien van morgen. Worden die eerlijk verdeeld? Of is hier niet en daar wel?
5: Ja, dat is het meestal met buien.
1: Ja, hè?
5: De ene plaats heeft wat meer nattigheid dan de andere. Het zal zeker niks aan de droogte gaan doen. Want nee. Ja, het zijn dus echt plaatselijke buien. Het kan er eventjes flink doorregenen. Maar die grond die is echt kurk en kurk droog. Dus die zal het bijna niet opnemen. Het spoelt dan ook vrij snel weer weg. Wat dat betreft, om die droogte echt tegen te gaan, ja, dan moet het echt geruime tijd echt mals gaan regenen. Echt een regengebied wat overtrekt, zodat die bodem wat vochtiger wordt, zodat alles wat makkelijker opgenomen kan worden. Ja, dat is dus morgen helaas niet het geval.
1: Rico Schreuder van Weerplaza, hartelijk dank.
5: Graag gedaan.
0: Fijne dag, hè.
5: Tot ziens.
0: Yo.

0: De woord, 22 minuten over 8 is het. We gaan eens even naar wat zaken van buiten deze provincie.
1: De UEFA houdt vandaag spoedoverleg met alle 55 leden van de Europese Voetbalbond. Aanleiding is het plan van FIFA-baas Infantino om een bedrijf op te richten dat over de rechten van het WK-voetbal gaat. De UEFA reageerde woedend en ook deze onderzoeksjournalist zegt dat dit nooit de opzet was van de Wereldvoetbalbond.
2: FIFA is een non-profit organisatie. FIFA is ooit opgericht om een hoeder te zijn van de sport. Goed organiseren, scheidsrechters aanstellen, een toernooi organiseren. Zoals het sport ooit bedoeld was, verbroedering. Hè, eens in de 4 jaar met z'n allen een mooi toernooi organiseren. Maar niet om ontzettend veel mensen rijk te maken.
1: En ook de KNVB is tegen.
0: De 20-jarige verdachte van een dodelijk ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen vorige maand werd eerder op die dag al 3 keer geflitst omdat hij te snel reed. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een basisschool om het leven. De verdachte blijkt al vaker roekeloos te hebben gereden, zegt de rechtbank.
3: Hij wordt ervan verdacht dat hij te hard reed op dat moment van het ongeval natuurlijk. Maar ook op eerdere momenten die dag zou hij zijn geflitst. En zelfs in de weken daaraan voorafgaand zou hij al zo'n 17 keer op verschillende plaatsen zijn geflitst. Daar komt nog bij dat op zijn telefoon filmpjes zouden staan waarop hij zijn eigen snelheidsmeter filmt en waarop hij ook te hard zou hebben gereden.
0: De verdachte blijft dan ook zeker nog 2 maanden langer vastzitten.
1: De NS heeft een goed eerste halfjaar achter de rug. De treinvervoerder boekte een netto-winst van 25 miljoen euro. Dat komt volgens de NS vooral omdat meer mensen de trein pakken.
4: Waar het verhaalverschil zit is dat we kortingactie hebben gehad ook in de daluren, waar we nog ook ruimte hebben in de trein. En daar zien we steeds meer mensen op instappen.
1: In de tweede helft van het jaar wil de NS nog meer reizigers trekken. Onder meer met die korting, het goedkopere Nederland-ticket. Dat kwam na een plan van de Tweede Kamer om de trein als alternatief te bieden na de hoge benzineprijzen.
0: De Nederlandse wateren zijn een nieuw soort rivierkreeftrijker. Nou ja, rijker, het is niet per se goed nieuws. Het is een soort die hier van oorsprong niet voorkomt. De Calico-rivierkreeft uit Noord-Amerika. Ja, klinkt allemaal heel tropisch, maar deze ecoloog die maakt zich grote zorgen.
5: Die rivierkreeften die eten eigenlijk alles dat voorhanden is. Vissen, larven, amfibieën, waterinsecten, maar ook waterplanten. Uiteindelijk ook elkaar. En nou ja, als je bij heel veel rivierkreeften is gewoon een hele grote kans dat zo'n ecosysteem daaronder te lijden heeft.
0: Ja, dit is al de 8e soort kreeft die een gevaar vormt voor onze natuur. Wat wist ik?
1: Nou, dat er 7 zijn en dat dit nummer 8 is.
0: Ja, ik wist dat het er echt 8 waren. Maar ik wist wel dat er meerdere soorten waren. Oh. Maar ik wist niet dat ze elkaar ook opaten.
1: Nee,
0: nou, dat lijkt me gewoon de oplossing voor het probleem.

0: Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Flevoland met het regionieuws.
3: In Almere-Poort is gistermiddag een explosief aangetroffen in de Brigantiastraat. Uit voorzorg werden een parkeerplaats en een steeg afgezet. De EOD heeft het explosief meegenomen en op een andere plek onschadelijk gemaakt. De politie wil niet zeggen om wat voor explosief het gaat. Bij het Lumière-strand en het Stedenwijkstrand in Almere geldt een waarschuwing vanwege blauwalg. Zwemmen wordt daar voorlopig afgeraden. Blauwalg kan leiden tot huid- en oogirritatie, hoofdpijn en ook maag- en darmklachten. De bacterie groeit vooral bij warm weer en te veel voedingsstoffen in het water. En Flevoland krijgt er een hardloopevenement bij. Op 15 september is in het Reven Abbotbos bij Dronten de eerste editie van de Run to the Tap. Deelnemers lopen een trailrun van 5 of 10 kilometer over bospaden. Het draait niet om winnen, zegt de organisatie. Na de finish wacht een lokaal biertje en een hamburger.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Het Poolse leger spotte vannacht een onbekend object in het luchtruim en denkt dat dat is neergestort. Het dorp ligt dicht bij de grens met Oekraïne. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. In Groningen, Friesland, Drenthe en een deel van Overijssel kan Rijkswaterstaat geen rode kruisen boven de weg plaatsen. De matrixborden boven de wegen hebben een storing. Er wordt gewerkt aan een oplossing.
5: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Vanochtend zijn er flinke zonnige perioden. Het is daarbij overal in de provincie droog. En de temperatuur loopt snel op. En halverwege de ochtend is het al zo'n 23 of 24 graden. De wind waait uit het zuidwesten en is zwak tot hooguit matig van kracht. Vanmiddag draait de wind geleidelijk naar het westen tot noordwesten. In eerste instantie loopt de temperatuur nog op naar zo'n 28 graden. Maar later vanmiddag gaat de temperatuur geleidelijk aan naar beneden. De bewolking zien we ook geleidelijk aan toenemen. Maar het blijft in Flevoland wel overal droog. Vanavond is er een mix van wolken en zonneschijn. De temperatuur die daalt geleidelijk naar 21 graden. En er waait een zwakke tot matige noordwestelijke wind. Komende nacht is het overal droog. Er is een mix van wolken en opklaringen. En uiteindelijk daalt de temperatuur naar een graad of 16. Morgen beginnen we de dag met een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Er trekken ook enkele buien in over de provincie. En morgenmiddag is het overal weer droog. En dan wordt het maximaal 24 graden. In het weekend is het ook droog met flink wat zonneschijn. Met zaterdag 24 en zondag maximaal 26 graden.
6: En dan heb ik een flitser voor je op de A27 Almere richting Hilversum bij 116,9. Ik vertrek, dat ken je vast van tv, maar straks vertrekken er 3 generaties naar Spanje.
7: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Daan Ander van Man at Work. Het is 6:06.
1: In de vakantietijd gaan we het eens hebben over de witte stranden en azuurblauwe zee en een boulevard vol tapastentjes. Ja, dat is nou Spanje, dat ken je als toerist.
0: Ja, dat klinkt heel aanlokkelijk. Maar ja, sommige mensen die op basis daarvan die zeggen van, nou ja, weet je wat, we gaan emigreren. Nou, dat geldt ook voor Marcel en Anita Hamers uit Lelystad. Ja, die gaan niet met z'n tweeën, nee, die nemen gewoon het hele gezin mee.
2: Dat Spaanse leven leef ik hier eigenlijk al. Lekker middagdutje, lekker laat naar bed, lekker laat eten. Nou, ik zie het helemaal voor me hoor.
3: Nou, overdag moet je hard werken.
2: Ja, nou ja, overdag moet je een middagdutje doen, want dan is het te warm.
4: Wat ooit begon als een vakantiehuis resulteert nu in een ingrijpende levenskeuze voor de hele familie. Sanne Hamers, haar ouders, twee broers en hun gezinnen verruilen namelijk allemaal het Lelystadse landschap voor een klein dorpje aan de Spaanse Costa.
5: Ja, er zijn heel veel redenen voor. Vanmorgen zeiden we nog van zon, zee en zuipen, maar dat was het toch niet. Nee, de belangrijkste reden is denk ik dat we toch een ander leven willen dan hier in Nederland. We willen toch wat meer rust.
4: En die rust zoeken de kinderen en kleinkinderen ook.
6: Momenteel merken we denk ik heel erg bij de kinderen. Dat je het al ziet op school, dat er heel veel moet. Je ziet ook als je een beetje kijkt naar de toekomst. Zij zijn nu nog jong, maar als ze later een eigen huisje willen, is het eigenlijk vrijwel onmogelijk als je ziet naar de huidige woningmarkt. En wij denken dat daar heel veel meer kansen zijn. Zeker in combinatie dat het samen met de familie kan om het daar mooier op te pakken in Spanje.
4: En daarvoor laten ze hun hele leven in Lelystad achter. Wat voor veel mensen een grote stap is.
5: Voor ons is het niet zo'n grote stap, omdat wij het belangrijkste wat we hebben meenemen. En dat is ons gezin. Dus voor mijn vrouw en voor mij is het eigenlijk een droom die uitkomt. Want ja, ik zou al veel langer willen emigreren. Maar dat doe je niet, omdat je hier vooral je gezin nog hebt. En je kleinkinderen en je kinderen. En nu die meegaan is het natuurlijk fantastisch. Kijk, voor hun is het natuurlijk anders. Ze laten hun werk achter. En ja, zeker voor mijn dochter die twee kleine kinderen heeft, is het natuurlijk nog moeilijker. Want ja, die ga je wat aandoen, om het zo maar te zeggen, om in een ander land te gaan wonen.
7: Natuurlijk ga je vrienden wel missen, maar die kan je opzoeken, die kunnen ons opzoeken. Ja. Ik denk dat de vriendschap die je hebt alleen maar hechter kan worden door verder uit elkaar te zijn.
2: En zo ver ben je ook niet van elkaar.
8: Nee.
2: Vlucht van 2 uur, 2,5 uur en je bent weer in Nederland. Of andersom, zij zijn in Spanje.
8: Ja.
2: Dus ik denk qua familie neem je mee en dat vinden we denk ik allemaal het belangrijkste, familie. Nou, ik neem dan ook mijn vriendin mee, nou, dat is mooi meegenomen. En mijn vrienden die zien het allemaal als een lekkere goedkope vakantie naar Spanje, dus die vinden het ook allemaal top.
4: De familie heeft 10 huizen in een klein dorpje net buiten Cartagena gekocht. Ondanks de goede voorbereiding moeten ze alleen nog eventjes betalen leren.
9: Dus als ik zeg, ik wil tocar a biber, dan zegt u?
5: Dan denk ik, no lo sé. Ik weet het niet.
1: Ze moeten de verslaggever meenemen als vertaaldienst. Dat is een reportage van Jannik van der Waal.

0: Head and Down in van Lynn Marlin. Het is 8:15 geweest. Wat zaken gisteravond op radio en tv.
1: In Nieuwsuur, daar beginnen we mee, ging het over het personeelstekort in de gehandicaptenzorg. Jody Kat van zorginstelling SWZ die vertelde wat de gevolgen zijn van het personeelstekort.
2: En dan belt er iemand 's morgens nog af omdat hij ziek is. En dan sta je in je eentje voor 8 bewoners die allemaal ernstig meervoudig beperkt zijn. En hoe krijg je 8 bewoners op tijd uit bed? Ja, dat gaat niet lukken. En dat betekent dat de laatste misschien pas om 12:00 uit bed komt.
1: Volgens de verpleegkundige Joost Hurkmans blijft het daar niet bij.
3: Het scheren wordt minder bijgehouden, mensen worden minder goed gedoucht. Het eten en drinken gaat erop achteruit. Eigenlijk dingen die best wel belangrijk zijn.
1: Om het personeelstekort tegen te gaan worden ZZP'ers ingehuurd. Dat mag niet van de Belastingdienst vanwege schijnzelfstandigheid. Ja, dan werkt iemand als ZZP'er, maar eigenlijk alsof hij een loondienst is, dat verhaal. Kat staat zo voor een dilemma, want als je geen ZZP'ers inhuurt, dan gaat dat weer ten koste van de zorg. En doe je het wel, dan kan dat boetes opleveren.
2: Het grootste risico, als de Belastingdienst echt gaat handhaven en met die boete en met die naheffingen komt, ja, dan vrees ik voor het voortbestaan van onze organisatie.
4: Gaat u dan failliet?
2: Nou, dat is wel een hele grote zorg. En dat zal niet van vandaag op morgen gebeuren. Maar ja, dat gaan wij niet 2 jaar volhouden. En met ons heel veel andere organisaties. Dus dan hebben we ook als samenleving een heel groot probleem.
0: Ja, dat is wel heel zorgelijk natuurlijk. Met het oog op morgen sprak met Karim Amgaard, docent en schrijver van het boek Van Radicaal naar Amicaal. Ging over de 3 jonge verdachten die zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek. Kwetsbare jongeren die worstelen met allerlei levensvragen, vallen soms voor extremistisch gedachtegoed. Nou, klinkt simpel, maar dat is het zeker niet, zei Amgaard.
5: Het is niet zo van, terralala, hier heb je een Facebook-post of een Instagram-post of berichtje en nu ga je radicaliseren. Dat is natuurlijk een enorm proces waar ook die mensen aan de hele gevaarlijke kant, zou ik maar zeggen, heel erg in investeren.
0: Ja, volgens Amgaard moeten niet alleen die jongeren worden opgevoed, maar zeker ook ouders.
5: Aan de ene kant hebben we jongerenwerkers, ouders nodig, politie, wijkagenten, et cetera. Maar we hebben ook opvoedexperts nodig die ouders op dit moment helpen met hoe ga je nou eigenlijk om met een kind dat in een andere generatie opgroeit met zo'n telefoon en een online omgeving.
0: En dat was gisteravond op radio en tv. Jackson 5, ABC.

0: provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: En ik kwam hier en er was eigenlijk bijna helemaal niemand.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Lekker middagdutje.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ik wou niet op tv komen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Hendricks buitengewoon thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
6: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
5: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: In Almerepoort is gistermiddag een explosief aangetroffen. En bij stranden in Almere geldt een waarschuwing vanwege blauwalg.
0: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. Ook lukte het ING om meer hypotheken te verstrekken, niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland en Australië. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Correspondent Christian Pauwe vertelt dat het Poolse leger vannacht straaljagers de lucht instuurde.
11: Omdat een object Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
10: Het dorp waar de krater gevonden is, ligt zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger zijn onder meer commandocentra aangevallen. Iraanse media melden dat er 3 burgers zijn omgekomen bij de aanvallen, vertelt correspondent Daisy Moore.
12: Het zou gaan om een stel en hun 2-jarige kind. En 2 andere jonge kinderen zouden gewond in het ziekenhuis liggen nadat ze onder het puin vandaan zijn gehaald.
10: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Bij het café van het Bonnefantenmuseum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden direct aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Geen files, geen vertragingen. Je kunt lekker doorrijden. 1 flitser die staat op de A27 bij Almere. In de richting van Hilversum bij hectometerpaal 116,9. Zometeen in Flevoland Muziekland gaan we aftellen met Bente.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo. Odido.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
19: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten.

0: Leuke meid, leuke muziek. Bente, 3, 2, 1, 12 minuten over 9 is het. Fijn dat je erbij bent bij Flevoland Muziekland, 2 uur lang. In het eerste uurtje dat ik voor je mag verzorgen, wil ik het nog even met je hebben over het WK voetbal. Misschien heb je alle wedstrijden gekeken. Misschien alleen de laatste, de halve finale, de finale. Maar er is inmiddels een online veiling geweest met voorwerpen van dat WK voetbal. Nou, die veiling heeft bijna 570.000 euro opgebracht. Mooi bedrag. En de opbrengst gaat naar projecten voor onderwijs en voetbal voor kinderen. Nou, dat is toch hartstikke mooi. Die veiling werd georganiseerd door Veilinghuis Christie's. Bestond uit verschillende items van het toernooi. Ja, inderdaad, wedstrijdballen. Nou, dat is natuurlijk nog wel logisch. Maar ook kleding, die werd gedragen door verschillende artiesten die tijdens het evenement optraden. Zo waren daar de sneakers van zanger Justin Bieber. Die gingen ook onder de hamer. Ja, leuke schoenen. Wat bracht het die dan op? Nou, ik vond het eigenlijk niet eens zo heel veel. Ruim 22.000 euro. Ja, goed, ik zou het nooit voor betalen voor schoenen. Maar nou ja, ach, het is toch een beetje tegen elkaar opbieden, toch? Zo'n veiling. Nou, ruim 22.000 euro. Maar goed, hij heeft zijn bijdrage geleverd. Nou, ik dacht, daar mag daar ook wel muziek tegenover staan, toch?
1: For all the times that you ran on my parade. In all the clubs you get in using my name.

0: World's Beautiful People. Ah, dat klinkt toch geweldig, hè? Jimmy Cliff. Maar natuurlijk, ook op deze donderdag kun je meespelen met Kiek voor leuke prijzen. Twee foto's, dit keer van de jaarlijkse vlindertelling in het Kuinderbos bij Band. Heel veel vlinders fladderen daar rond. Tientallen vlindersoorten zijn het maar liefst. Ik zal ze niet allemaal voor je gaan opnoemen. Maar wat is er te zien op deze foto's? Mensen in knalgele, ja, wat is het, groen? Is het geel of is het groen? Nou ja, in ieder geval felgekleurde hesjes. Staat erop, staatsbosbeheer. Verrekijkers erbij, grote rugtas, stokken. Ja, zo wordt er gezocht naar de vlinders. Zie jij het verschil? Laat het dan voor 11 weten. Dat kan het makkelijkst door even een appje te doen. En wie weet, trek jij dan een leuke prijs uit die prijzenkast? Want kan je vertellen, die zit goed vol.
1: Je m'appelle France.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder. Op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
4: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Flevoland met het regionieuws.
10: In Almere Poort is gisteren een explosief gevonden in de Briganciastraat. Uit voorzorg werden een parkeerplaats en een steeg afgezet. De EOD heeft het explosief meegenomen en op een andere plek onschadelijk gemaakt. De politie wil niet zeggen om wat voor explosief het gaat. Het Zera Worship Festival verhuist van Zeewolde naar Banff. Daarmee gaat dit jaar al het 3e festival niet door op het Scoutinglandgoed in Zeewolde. Eerder vielen daar het Graceland Festival en Mystic Garden Weekender af. De organisatie van Zera Worship kreeg de vergunning voor Zeewolde niet rond. Het christelijk festival wordt van 21 tot en met 23 augustus gehouden op vakantiepark Eigenwijze in Banff. Tickets die voor Zeewolde zijn gekocht blijven geldig. Tijdens het festival wordt Jezus 50 uur lang aanbeden. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze app.
11: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en meer leningen te verkopen. De winst groeide daarom opnieuw naar €1,6 miljard. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter. Het Poolse leger spotte vannacht een onbekend object in hun luchtruim en denkt dat dat is neergestort. Het dorp ligt dicht bij de grens met Oekraïne. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum.
12: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend zijn er flinke zonnige perioden. Het is daarbij overal in de provincie droog. En de temperatuur loopt snel op en halverwege de ochtend is het al zo'n 23 of 24 graden. De wind waait uit het zuidwesten en is zwak tot hooguit matig van kracht. Vanmiddag draait de wind geleidelijk naar het westen tot noordwesten. In eerste instantie loopt de temperatuur nog op naar zo'n 28 graden. Maar later vanmiddag gaat de temperatuur geleidelijk aan naar beneden. De bewolking zien we ook geleidelijk aan toenemen, maar het blijft in Flevoland wel overal droog. Vanavond is er een mix van wolken en zonneschijn. De temperatuur die daalt geleidelijk naar 21 graden. En er waait een zwakke tot matige noordwestelijke wind. Komende nacht is het overal droog en is een mix van wolken en opklaringen. En uiteindelijk daalt de temperatuur naar een graad of 16. Morgen beginnen we de dag met een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Er trekken ook enkele buien in over de provincie en morgenmiddag is het overal weer droog en dan wordt het maximaal 24 graden. In het weekend is het ook droog met flink wat zonneschijn, met zaterdag 24 en zondag maximaal 26 graden.
10: Dan eens even kijken hoe het op de weg is. Je kunt lekker doorrijden, geen files of vertragingen. Wel twee flitsers. Er staat er eentje op de A27 bij Almere in de richting van Hilversum. Bij hectometerpaal 116,9. En ook op de A6 bij Almere word je op je snelheid gecontroleerd. Lelystad richting Muiderberg. Hectometerpaal 50,3. En zometeen neem ik je mee terug naar het jaar 1987.
13: Goedemorgen.

0: The Fever Dream van Alex Horn. Het is 20 minuten voor 10.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Nou, ik dacht, we spoelen de tijd op deze donderdag eens terug naar 1987. Het jaar waarin De Dijk definitief geschiedenis schrijft. Nou, de band begon trouwens onder een heel andere naam, Stampij. Nou, de mannen hadden zoiets van, ja, weet je... toch niet helemaal het gevoel wat we willen uitstralen. Omdat ze destijds repeteerden in een gebouw aan de Amsterdamse Zeedijk... dachten ze van, weet je, waarom moeilijk doen als makkelijk kan? Dus simpelweg die naam aanhouden. Dus De Dijk. Nou, in 1987 brachten ze hun vierde album uit. En dat scoorde lekker, hoor. Daar vonden ze meteen een Edison en ook een zilveren harp mee. Maar het was vooral het nummer Mag het licht uit... dat echt voor die landelijke doorbraak zorgde.

Dreadlock Holiday 10cc. Het is 10:06. Nou, Marco heeft intussen alle zomerse attributen hier strak opgeblazen. Dus hij is er weer helemaal klaar voor. Zometeen het tweede uurtje van Flevoland Muziekland. Ik wens jou een fantastisch mooie donderdag. Fijne muziek nog van Adele.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. Ook lukte het ING om meer hypotheken te verstrekken, niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland en Australië. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Correspondent Christian Pauwen vertelt dat het...
1: Cijfers van grote bedrijven. Shell boekte in de afgelopen 3 maanden een winst van bijna 9,5 miljard euro. En dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De torenhoge winst komt vooral door de gestegen olieprijs. En ook ING had een goed tweede kwartaal. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Een student uit Frankrijk heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij aan een rietje had gelikt dat niet van hem was. De man van 19 filmde hoe hij een rietje uit een automaat voor sinaasappelsap haalde. Hij likte aan het rietje en stopte het terug in het automaat. De video ging viral en de man werd aangeklaagd. Hij krijgt nu een boete van 400 euro omdat hij spijt heeft en het bewuste rietje weer uit het automaat had gehaald. Singapore heeft strenge regels voor hygiëne. Het weer dan nog, veel zon, vanmiddag steeds meer bewolking en in het zuidoosten kan een bui vallen. Direct aan zee wordt het 22 graden, in Limburg kan het 33 graden worden. Morgen wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Hurricane FM, hou.

voor heel mijn werk met veel plezier. Bemoei me nooit met andermans zaken. Ben altijd thuis, nooit anders hier. Ik leef circa's en heel solide. Mijn gezicht staat altijd in de plooi. Want ik moet toch aan mijn baantje denken.

Benig is Chili of in Ede. In elk café op het Rembrandtsplein. Maar nou ook bepaald geen kosten. Of zoiets van die aard kan zijn. Ik dans daar mijn foxtrotje. En ik slaap daar nooit alleen. Aan een koster is.

0: Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg zo goed als zeker een Russische raket is. Wat voor type staat nog niet 100% vast. Afgelopen nacht merkte de Poolse luchtverdediging een onbekend projectiel op, maar nog voor het onderschept kon worden verdween het van de radar. Later werd bij een dorp zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne een krater van 10 meter doorsnee gevonden. Tusk zegt dat het in onbewoond gebied was en dat er dus geen onmiddellijk gevaar was. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. Turnster Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Sinds de Spelen van Parijs in 2024 kwam ze niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale turnrentree. Haar zus Lieke Wevers is onlangs gestopt met turnen. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, het is zonnig. Vanmiddag trekt meer bewolking binnen en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen is het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

dat zei die mama altijd. Hallo allemaal, daar in de radio en tv-land. Wist u dat ik een grote hit had in Italië met dit lied? Houd toch de kop. Ik zing dit lied voor alle mijn fans die in de handen klappen. Dat doet het zo goed. We moeten leren dit lied. Het is heel simpel.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De natuurbrand in Gironde is onder controle, maar heeft zo'n 42.000 hectare verwoest. In totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. Zo'n 80.000 van hen kunnen nog steeds niet terug. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper. Die staat juist bekend als een vis die tijdelijke droogval van wateren goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. Ook op andere plekken in Brabant werd de laatste tijd al grondwater gebruikt om dieren in beken te redden. De Belgische powerliftster Sonita Mulu is in juni op het WK in Litouwen een gouden medaille misgelopen omdat een medewerker haar saboteerde. De Litouwse man zegt dat hij Mulu met opzet tegenwerkte bij haar recordpoging om 334 kilo te tillen. Omdat de Litouwer het gewicht aanraakte, werd de poging ongeldig verklaard. De man zegt op sociale media dat hij dat expres deed en dat hij een racist is. Hij is levenslang geschorst. Mulu is voormalig wereldkampioen powerliften. Ze won al eens 2 zilveren WK-medailles en ook werd ze 2 keer Europees kampioen. Het weer zonnig, maar vanmiddag trekt er meer bewolking binnen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk.

0: lekkere muziek op Urk FM.
1: A breathless drive on a downtown street. Motorbike ride

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Drugscrimineel Jos Leidekkers is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar voor drugshandel. In het zogenoemde Costa-onderzoek kregen drie medeverdachten celstraffen van 9 tot 13 jaar. Het onderzoek draait om meerdere criminele organisaties die samenwerkten bij cocaïnetransporten via de Antwerpse haven. Op die manier zouden duizenden kilo's drugs zijn geïmporteerd met een waarde van 3,5 miljard euro. Leidekkers, bekend als Bolle Jos, was niet aanwezig. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. In Japan zoeken reddingswerkers en het leger nog altijd naar overlevenden van de aardbeving van dinsdag. Het dodental is opgelopen tot 34 en er is nog een onbekend aantal vermisten. In opvangcentra worden mobiele airco's geplaatst omdat het de komende dagen erg warm kan worden in het zuiden van Japan. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. De brand wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. Steeds meer partijen binnen de voetbalwereld spreken zich uit tegen de plannen van de FIFA voor het WK. De Wereldvoetbalbond wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK voetbal te beheren en daar aandelen van verkopen. De Duitse voetbalbond noemt het onaanvaardbaar en zegt dat een WK-boycott door de UEFA-landen zeker een optie is. Ook de spelersvakbond uit Australië heeft kritiek, vooral omdat er niets is overlegd met spelers en fans. De UEFA houdt aan het eind van de middag een spoedberaad over het plan. De Afrikaanse voetbalbond zegt wel open te staan voor het plan. Het weer vanuit het zuiden trekt de bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen geregeld zon, maar dan ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek hier op Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Boeren hebben met tientallen trekkers de snelweg A35 geblokkeerd. Ze rijden in een stoet van Wierden in de richting van Hengelo, meldt RTV Oost. Bij afslag Almelo-Zuid werd er gestopt. Auto's achter de stoet kwamen een tijd stil te staan, maar kunnen inmiddels via de afrit de snelweg af. De politie probeert het verkeer om te leiden. Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren voor de trekkers van de snelweg af zijn. Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen, de chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De gewonde inzittenden van het busje zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Nog eens 84.000 mensen die geëvacueerd waren bij Bordeaux mogen weer naar huis. De natuurbrand in het Franse departement Gironde is nog steeds onder controle en de weersomstandigheden zijn de komende dagen gunstiger. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Ook in Spanje en op het Griekse eiland Kreta mogen de meeste evacuees na de bosbranden weer naar huis. Het weer vanuit het zuiden trekt bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen geregeld zon, ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 agenten gedood. Ze kwamen om bij een droneaanval en de bestorming van een politiebureau door islamistische militanten. 20 agenten raakten gewond. Het is de tweede keer in een week dat er zo'n aanval was. Het aantal bomaanslagen in Pakistan is de afgelopen jaren flink toegenomen. De meeste aanvallen worden gelinkt aan TTP, een lokale afdeling van de Taliban. Die groep probeert sinds 2007 de Pakistanse regering omver te werpen. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt Europese commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen. De chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Het weer. Het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar RUK FM.

Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: RUC FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een paar dagen tijd zijn er zo'n 100 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag sinds anderhalve week niet meer over de brug bij Gorinchem. Omdat het verbod massaal werd genegeerd, worden sinds zaterdag boetes uitgedeeld. Het rijverbod over de brug in de A27 is ingevoerd omdat de boogconstructie niet meer zo sterk is als gedacht. De boete is €500. Rijkswaterstaat onderzoekt nog of er meer maatregelen nodig zijn bij de brug. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brand

0: brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In Pakistan zijn 11 agenten gedood bij een aanval door islamistische milities. Die bestormden een politiebureau en lieten bommen afgaan. Ook 15 militanten kwamen op het leven. De aanvallen kwamen waarschijnlijk van een lokale afdeling van de Taliban. Er is opnieuw een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. In totaal zijn er nu 8 soorten, waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. De nieuwste soort is de Calico-rivierkreeft en die is via de Rijn het land binnengekomen. Het is onduidelijk hoe ver de soort is opgerukt in Nederland. Rivierkreeften planten zich snel voort en zorgen voor schade aan het ecosysteem. Het weer dan nog, het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien en 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Urk FM.

0: op Urk FM.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Er komen voorlopig geen landelijke maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel blijkt de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit te staan. Nederland kampt al weken met grote droogte. Regionaal zullen er dan wel maatregelen worden genomen, omdat in de ene regio het tekort groter is dan in de andere. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Vooralsnog weigert de regering dat. De afgelopen dagen zwommen al zo'n 1500 mensen de grens over. Nu zijn dat er dus veel meer. Ze komen via boten, ze zwemmen of klimmen over hekken. In Ceuta zitten de opvangplekken voor migranten vol. De Spaanse regering zegt de veiligheid van de inwoners van Ceuta te garanderen, maar concreet wordt dat nog niet. Sinds het weekend zijn zo'n 100 chauffeurs

0: boet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem zijn gereden. Dat mag niet meer omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omreden. Wie dat niet doet, moet €500 boete betalen. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het gaat om zijn ex-vrouw, een Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Het jarenlang seksueel misbruik door een oud-politicus werd gefilmd. De man was 57, was bestuurder voor een regionale afdeling van de rechtspopulistische SVP. De Zwitser wordt aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord vanwege het risico dat hij nam met het toedienen van drogerende middelen. Het weer in het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt van 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Urk FM.

0: lekkere muziek op Urk FM.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Burgemeester Schouten zei dat de aanwezigheid van de ambassadeur gewoon moet kunnen. Het gaat hier vandaag om de bijna 6800 mensen die vanuit Rotterdam zijn afgevoerd en niet meer zijn teruggekeerd. Er waren honderden mensen aanwezig. Er zijn kransen gelegd voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Door de droogte in Europa wordt de fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittelersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. In Turkije zijn opnieuw burgemeesters en tientallen andere oppositieleiders van de CHP opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Onder de arrestanten is een populaire burgemeester van een stadsdeel van Istanbul. Dat district wordt

sinds 2 jaar bestuurd door de oppositie, terwijl het jarenlang gold als een bolwerk van de regerende AK-partij van president Erdogan. Volgens de oppositie worden de arrestaties en corruptieonderzoeken gebruikt om politieke tegenstanders van Erdogan uit te schakelen. Het weer. In het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

ontmoet mijn God. In de zachte stilte. U bent hier. Dat is genoeg.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De Vereniging Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak van mensen die vaker de fout ingaan.
1: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na aan elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En er moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
0: In Rotterdam is de plaatselijke Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens een toespraak. Er waren honderden mensen aanwezig. Zij legden kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken. Een kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Allemaal hartelijk welkom bij dit speciale programma voor jullie.
3: De Koninklijke Trein.
2: Om in te stappen.
3: En snel weg te wezen.
2: En mee te gaan.
3: En het kost helemaal niks.

Goedemorgen luisteraars, groot en klein. Hier is weer een aflevering van de Koninklijke Trein. Heeft iemand wel eens iets slechts tegen jou gedaan? Heeft iemand jou wel eens bedrogen? Mij wel hoor. En dat voelt echt niet goed. Het volk van Israël wordt in het volgende verhaal ook bedrogen. Wil je weten hoe? Luister maar eens goed.

Jozua en het volk waren nog steeds op weg naar het beloofde land. Veel koningen wisten van de tocht van Gods volk. Van het bergland, het heuvelland, het hele kustgebied tot aan de Libanon, iedereen wist het. De koningen waren vijanden van het volk, ze mochten hen niet. Ze besloten om samen een bondgenootschap te sluiten tegen Jozua en het volk. Maar toen de Tjewieten uit Gibeon dit te weten kwamen, bedachten ze een list om zichzelf veilig te stellen. Ze verkleedden zich, zodat ze niet herkend werden, en gingen op weg naar Jozua. Ze namen oude wijnzakken mee, oud brood en oud water, zodat het net leek alsof ze al heel lang op reis waren. Ook deden ze oude kleren aan en versleten schoenen.

Na een korte tocht kwamen ze aan bij het kamp waar het volk verbleef. En ze zeiden tegen de Israëlieten: "Wij komen uit een ver land en we willen graag een vredesverdrag met jullie sluiten." De Israëlieten antwoordden hierop: "Maar dat kunnen wij niet zomaar doen. Misschien woont u wel in dit gebied en zijn jullie onze vijanden. Hoe kunnen wij dan een vredesverdrag met jullie sluiten?" Toen zeiden de Tjewieten tegen Jozua: "Wij zijn bereid u te helpen. Zeg wat wij moeten doen en wij zullen het doen." Jozua vroeg aan de mannen: "Wie zijn jullie echt en waar komen jullie vandaan?" "Wij komen uit een zeer ver land," antwoordden ze. "De Heere God heeft ons hier naartoe gebracht, want wij zijn tot geloof gekomen. En hij zei ons dat wij naar u toe moesten gaan. Wij hebben gehoord wat God allemaal voor jullie heeft gedaan in Egypte en ook wat er in Jericho is gebeurd. De oudsten en alle inwoners van ons land zeiden dat wij op reis moesten gaan om met u een vredesverdrag te sluiten." Toen lieten de Tjewieten de wijnzakken zien aan Jozua. "Kijkt u eens, toen wij weggingen waren deze zakken nog helemaal nieuw, maar nu is de wijn verzuurd en oud. En kijk eens naar onze kleren en schoenen. De zolen zijn versleten van de lange tocht en onze kleren hebben gaten. En het brood dat wij meenamen was vers gebakken toen we weggingen, maar nu hard en niet meer te eten." Zo leek het net alsof de mannen echt lang onderweg geweest waren. Maar dit was natuurlijk niet waar. Ze hadden expres allemaal oude dingen meegenomen. Maar Jozua wist dit niet en de Israëlieten ook niet.

Jozua geloofde de mannen en sloot een vredesverdrag met hen. Ze sloten ook een eed af. Dit betekent dat de beslissing niet meer ongedaan gemaakt kan worden. Maar 3 dagen later ontdekten ze dat ze bedrogen waren. De mannen kwamen niet van ver weg, maar juist van heel dichtbij. De Israëlieten waren namelijk verder getrokken en ze kwamen langs de steden waar de mannen woonden. De Israëlieten en Jozua voelden zich bedrogen en ze waren boos. Maar ze konden helemaal niets doen. Ze hadden immers een eed gesloten en elkaar beloofd dat ze veilig zouden zijn. Jozua liet de mannen bij zich roepen. Hij vroeg aan hen: "Waarom hebben jullie ons bedrogen? Waarom hebben jullie tegen ons gelogen? Jullie zijn vervloekt omdat jullie Gods naam misbruikt hebben."

De Tjewieten antwoordde Jozua: wij hoorden steeds weer van jullie God dat hij Mozes had gezegd om alle andere volken te vermoorden. En wij werden bang. We waren bang dat jullie ons gingen doden. Maar wij zijn heel fout geweest. Wij zijn nu in jullie macht. Doe met ons wat jullie willen, want wij hebben spijt. Jozua beschermde de mannen tegen het volk en liet ze voor de rest van hun leven hout hakken en waterputten voor de Israëlieten. En zo kregen zij hun straf.

Zo zie je maar, God is een goede God. Maar als je hem bedriegt of tegen hem liegt, dan zal hij je straffen. Maar gelukkig is God ook vergevingsgezind. Dus als jij iets slechts doet, of iemand anders doet iets heel slechts tegen jou, vraag dan aan God, wilt u mij vergeven? Of wilt u diegene vergeven die iets slechts tegen mij heeft gedaan? Je zult zien dat dit heel goed voelt, want uiteindelijk is God liefde. Dit was het verhaal van deze week. Volgende week is er weer een aflevering van de Koninklijke Trein. Dan luisteren jullie toch ook weer?

Goedenavond luisteraars, fijn dat u uw radio of internet heeft afgestemd op de lokale radio Urk FM om naar ons programma Ziekentroost te luisteren. Vanavond kan er niet gebeld worden voor verzoekjes in verband met de vakantietijd. Ik doe vanavond de presentatie samen met Klaas Hendrik. We laten vanavond weer mooie psalmen en geestelijke liederen aan u horen. We hopen dat u zult genieten. We lezen nu eerst een mooi gedicht en we wensen u een gezegende avond toe.

verlang te danken, Heer, voor wat U hebt gegeven. U schonk mij elke dag opnieuw weer overvloed. Al is er ook verdriet en moeite in het leven. Ik verlang te danken in de voor- en tegenspoed. Ik kan niet danken met het oog omlaag geslagen. Dat doet me enkel of vele zonden zien. Ik weet toch immers

dat al hebt u mij verdragen. Ik nergens recht op heb en slechts uw toorn verdien. Verlang te danken, maar wilt u het mij toch leren? Doe gij mijzelf het oog op Jezus Christus slaan. Dan kan ik danken, Heere, dat is mijn begeren. Want groot is werk dat hij voor mij ook heeft gedaan. Hoe heeft hij voor mij drinken bittere dorst geleden? En welke honger leed hij voor mijn dagelijks brood? Hoe heeft hij aan het kruis voor mijn behoud gestreden? Verwierf voor mij het leven door zijn smart en dood. Ik wil u danken en uw naam eerbiedig prijzen. Ik vind de woorden niet, ze zijn zo arm, zo klein. Maar eenmaal zal ik toch voor al uw gunst bewijzen. Volmaakt u danken, Heer, als ik bij u mag zijn.

Het christelijk urkenvisserskoor Crescendo gaat voor u zingen op ten strijde. Toen nog onder leiding van Meindert Willem Kramer. Als u goed luistert, hoort u Tune Schenk erboven uitkomen.

0: Er was een opname onder leiding van Meindert Willem Kramer met het christelijk urkenvisserskoor Crescendo op ten strijde.
1: We gaan luisteren naar een samenzang vanuit de Bovenkerk te Kampen met psalm 93 en daarvan de versen 1 en 4.

En dan nu het lied Elk uur, elk ogenblik. En dat wordt gezongen door de Urker Mannenzangvereniging Ongeroens.

Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uws volks hebt uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hun zonde aan. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zijn gunstgenoot van blijde troost en vree, mis hij niet weer op spoor de dwaasheid tree. We gaan luisteren naar het hervormd gereformeerde koren uit Katwijk aan Zee, Ebenezer. Dit is Psalm 85, de versen 1 en 3.

0: Het volk een vreest en zijne ul verwacht, opdat er eer in onze landen woon, en zich al daarop luisterrijk vertoon. Dit waren de laatste woorden van Psalm 85, de versen 1 en 3. En dit werd uitgevoerd door het ervormd gereformeerde koren Ebenezer uit Katwijk aan Zee.
1: Eiland Urk gaat voor u zingen het mooie lied Genade in de Eind.

Zal met mijn ganse hart u eer vermelden, heer, uw dank bewijzen. Zal u in midden van de hoon op ogentoon met psalmen prijzen. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenk gij mij leven. Is dat mijn vijands gramschap brand? Uw rechterhand zal redding geven. Dit is Psalm 138, de versen 1 en 4. Dit wordt uitgevoerd door het Christelijk Urkevisserskoor Crescendo en volgens mij samen met Laus Deo.

0: Hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat u aan het begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Dit was Psalm 138, de versen 1 en 4, uitgevoerd door het Christelijk Urkevisserskoor Crescendo, samen met Laus Deo.
1: Luister naar uw heilands pleiten. En het wordt gezongen door Siloam.

0: We hebben geluisterd naar het lied Ik heb gehoord van een stad. En dit werd gevoerd door het Urkemannenkoor in Nijhuis.
1: Stil, verberg mij nu. En het wordt gezongen door het christelijk mannenkoor Soli Deo Gloria.

We gaan verder met het lied De zon schijnt in mijn ziel vandaag. En dit wordt gezongen door de 1600 mannen zingen vanuit Katwijk aan Zee.

En dan gaan we nu luisteren naar Psalm 56, de versen 1 en 2. En dat is een samenzang vanuit de Emanuelkerk in Urk.

over 2 Samuel 24 en de tekst is 13. Een heenvlecht. En David's hart sloeg hem nadat hij het volk geteld had. En David zeide tot de Heere: ik heb zeer gezondigd in hetgeen ik gedaan heb. Maar nu, o Heere, neem toch de meedaad van uw knecht weg, want ik heb het zeer zottelijk gedaan. Koning David is de man naar Gods hart. Hij regeert zijn volk zoals God dat wil. Het koningschap van God zelf straalt door zijn regering heen. Althans, dat is de doorgaande lijn. Het is ook wel eens heel anders gegaan in zijn leven als koning. Beschamend anders. Ik denk aan zijn overspel met Bathsheba en de moord op haar man Uria, 2 Samuel 11. En dat is niet de enige inkvlekt in zijn leven. In het Bijbelgedeelte dat we nu geopend hebben, wordt een andere inkvlekt zichtbaar. David wil het volk tellen. Wat is dat mis mee? Daar is heel veel mis mee. We zullen het gaan zien als we ons gaan verdiepen in deze geschiedenis, zoals we die lezen in 2 Samuel 24. Wat is er aan de hand? Koning David roept zijn generaal Joab bij zich en geeft hem de opdracht om het hele volk te tellen. Waarom? Hij wil precies weten hoeveel mannen er in aanmerking komen om de dienst te doen in zijn leger. Hij wil dus weten hoe sterk hij is. Joab en zijn mannen moeten daar het hele land doorgaan, van Dan tot Beersheba. Dus van het uiterste noorden tot het uiterste zuiden. Nu is een volkstelling op zich niet verkeerd. In nummer 1 geeft de Heer zelf opdracht aan Mozes om dat te doen. Toch valt het op dat Joab hier meteen al grote moeite mee heeft. Hij zegt tegen David: ik gun uw volk 100 keer zo groot als nu, maar wat u nu gaat doen lijkt me een heel slecht plan. Joab is toch niet bepaald de man die het zo nauw neemt als het gaat en de geboden van God. Maar zelfs hij heeft er grote moeite mee. Is hij bang dat deze volkstelling de toren van God zal oproepen en dat hij daar als generaal tussen de wrange vruchten van zal plukken? Hoe het er ook zij, David trekt zich van de kritiek van Joab niets aan, zet zijn plan door en dwingt Joab ertoe om de volkstelling uit te voeren. En zo gaat deze op weg met zijn helpers en ze doorkruisen het hele land. Na meer dan 9 maanden zijn ze klaar. Dan hebben ze de stam van Levi en van Benjamin nog overgeslagen. Volgens de cijfers van 2 Samuel 24 zijn er in het noordelijke stammen 800.000 mannen en in de stam van Juda nog eens 500.000 mannen. Nou David, daar kun je zo te zien wel een behoorlijk leger van maken. Wat is nu het zondige van deze volkstelling? Ik denk dat heel eenvoudig is dat David zijn kracht als koning niet bij de Heere zoekt, maar bij zichzelf. Precies zoals de koningen van de andere volken dat deden. David geeft het blijkbaar van zijn vertrouwen niet te stellen op de Heere, maar van zijn eigen militaire kracht. En daarmee verloochent David zijn instinctualiteit als de koning van

Israël. Hij is uiteindelijk een halterkoning van de eigenlijke koning, de Heere God, van een verbond. David wil blijkbaar geen onderkoning zijn, maar koning. En de Heere dan? Ja, daar heeft David zo gauw geen antwoord op. David was ooit tot koning gezalfd als iemand die zwak is in zichzelf, die niet meetelt. Thuis al niet onder zijn broers en later helemaal niet onder de koningen om hem heen. David had steeds geleefd in het vertrouwen dat de Heere zijn schild en hulp was. De psalmen die hij had gedicht staan er vol van. Israël zingt in psalm 84. Welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Zo is het ook met David als de gezalfde van de Heere. En nu neemt dat hij daar afstand van en raakt hij in de greep van de aardse begeerte naar macht. Zoals Nebukadnezar die zegt, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Zo wil David zeggen, is dit niet het grote Israël dat ik gebouwd heb? Dat is zijn zonde, want daarmee doet hij wat het woord zonde letterlijk betekent, doel missen. Daardoor mist hij het doel van zijn koningschap, namelijk in de naam van de Heere te regeren. David gaat het liefste op de troon van God zelf zitten. Dat is toch wel het ergste van een gezalfde van de Heere kan doen. Het is trouwens ten diepste de hoorzonde van ons allen, waardoor het al misging in het paradijs. Het is de hoogmoed om als God te willen zijn. Is dat niet de hoorzonde die zich in het hart van ons allemaal heeft genesteld? Dat er in allerlei varianten uitkomt als God je er niet voor bewaart? Daarom neemt God deze zonde van David heel hoog op. En dat zal hij aan de weet komen. Nog maar nauwelijks zijn de huisslagen van de volkstelling bekend in het paleis of David ziet ineens wat voor dwaasheid hij heeft begaan. Zijn hart bonst binnen in hem, lezen we. Zo gaat zijn geweten te keer. Dat is totaal verkeerd geweest. Dit zal grote gevolgen hebben. Voor mij en voor het hele volk. Het ziet David dat hij zich niet langer groot houdt, maar door de stof gaat. De Heere ontslaat hem wonder boven wonder, niet als koning, maar brengt hem tot één keer. David ziet zijn schuld en gaat dan hopelijk belijden. Hij zegt, ik heb zwaar gezondigd in wat ik gedaan heb, maar nu, Heere, neemt de ongerechtigheid van uw dienaar toch weg. Want ik heb heel dwaas gehandeld, vers 10. Dat wonder wil de Heere doen. Hoe is het mogelijk? Maar dat wil niet zeggen dat hij de zonde van David niet serieus neemt. David heeft niet alleen maar privé gezondigd, maar ook publiek. Daarom zal er ook een publieke straf opvolgen. De profeet gaat, klopt op de poort van het paleis en kondigt David het oordeel van God aan. David kan kiezen uit 3 soorten straf. 7 jaar honger, 3 maanden vijanden of 3 dagen pest. We zien meteen dat deze straf het hele volk treffen. Zoveel impact heeft de dwaasheid van een koning. Bovendien wordt hierdoor ook datgene duidelijk waar het hoofdstuk mee begint. Namelijk de toorn van God tegen het volk is ontbrand. We weten niet precies waarom, maar de werkelijkheid is ervan wordt in de straf die volgt duidelijk. David staat voor een onmogelijk dilemma. Hij kiest uiteindelijk voor de pest, omdat hij het zo ziet dat die straf direct van de Heere komt. Als er dan straf komt, dan liever door God dan door mensen. Hij hoopt op de barmhartigheid van God voor een diefgevallen koning. De straf wordt onmiddellijk voltrokken. U kent wellicht de geschiedenis.
aan de verderfhengel. Zoals de hoogmoed van Farao van Egypte eenmaal werd gestraft door de hengel van de dood. Zo gebeurt dat nu in Israël zelf. En er zou niets van het volk en van de koning zijn overgebleven, als de Heere niet barmhartig was geweest. Als de verderfengel bij Jeruzalem komt, zegt de Heere, het is genoeg. Het oordeel over het volk snijdt David ook door het hart. Hij zegt tegen de Heere, straf mij maar, want deze schapen hebben niets gedaan. Spaar hen. Dan komt de pest tot stilstand. Het is op het moment dat de verderfengel gekomen is op de dorsvloer van Arona of Ornan, een inwoner van het vroegere Jeruzalem. Daar stopt de pest en breekt het moment van de verlossing aan. Als zal David blij geweest zijn dat de stad in Jeruzalem gespaard wordt. We merken verder dat het niet alleen omgaat dat de zonde gestraft wordt, maar dat die ook verzoend wordt. Het gaat er niet alleen om dat het recht en gerechtigheid plaatsvindt, maar ook dat het weer komt. Goed komt tussen de Heere en David, tussen de Heere en zijn volk. Dat is het. In het hart stil wordt tot God. Daarom is de geschiedenis nog niet een einde. De Heere geeft David de opdracht om naar de dorsvloer van Arauna toe te gaan, om daar een altaar voor hem te bouwen. David geeft daar onmiddellijk gehoor aan. Dat het met hem menig is, blijkt wel uit het feit dat hij de dorsvloer koopt. Hij maakt zich er niet vanaf. Hij telt er volgens Jozef onderhandelingen 50 sekel zilver voor neer. Volgens 1 Kronieken 21 zelfs 600 sekel goud. Dan brengt David een brandoffer aan de Heere. Het is het offer voor de verzoening van de zonden. En daarna brengt hij een vredeoffer als het teken dat het door God weer goed is gemaakt tussen hem en David. Het offer is verbonden met de maaltijd, waarin de vrede van God wordt geproefd en gesmaakt. De shalom, waarnaar Jeruzalem genoemd is, keert terug. Het kwaad is gestraft, uitgedeeld en verzoend. Ja, meer dan dat. Want God laat uit het kwade ook nog het goede voorkomen. Hij keert het kwade ten goede. Juist op deze plaats zal later de tempel gebouwd worden, waar de offerdienst van Israël een centrale plaats krijgt. En de offerdiensten in de tempel wijst weer heen naar het offerdienst van de Messias van Israël, die wij mogen kennen als onze Heer Jezus Christus. Zo loopt er een lijn van verzoening en vrede van de dorsvloer van Arona naar de tempel in Jeruzalem. En die lijn loopt door naar het kruis op Golgotha. Uiteindelijk is het om het offer van de grote zoon van David dat het weer goed komt tussen de Heere en David en zijn volk. Hij draagt plaatsvervangend de straf die zij verdienen. Er is nog één ding waar we al even bij stilstonden. In 2 Samuel 24 staat dat de Heere David aanzet om de volkstelling te houden. In 1 Kronieken 21 staat dat de Satan dat doet. Dat is toch wel een groot verschil. De ene keer doet de Heer het en de andere keer doet de Satan het. Hoe moeten we dit zien? Misschien helpt het om te bedenken dat de zonde nooit van God komt. Ook de zonde van deze volkstelling door David niet. De zonde komt altijd van de Satan, Gods tegenstander. God verzoekt niemand. De Satan doet niet anders. Zo moeten wij ook deze geschiedenis lezen. De gedachte dat God mensen doet zondigen, moeten we ver van ons werpen.
Maar waarom staat er dan in 2 Samuel 24 dat God David daartoe aanzette? Ik denk om te voorkomen dat we denken dat de Satan zoveel macht heeft dat hij dingen kan doen zonder dat God het wil. Dan zou hij evenveel macht of zelfs meer macht hebben dan God. God en de Satan zouden dan 2 machthebbers zijn die van eeuwigheid af elkaars rivalen zijn. Zo is het dus niet. Uiteindelijk heeft God alle macht en gaat er niets buiten zijn wil om. De Satan heeft wel een bepaalde speelruimte, maar heeft maar 1 beperkte macht en hij zal nooit het laatste woord hebben. Dat is toch wel een geweldige troost in de tijd van David, maar ook in het grote wereldgebeuren van vandaag en ook in ons eigen leven. God enkel ligt voor wiens gezicht niet zuiver wordt bevonden. Zie ons bevlekt en schuld bedekt, is vervormd door 1000 zonden. Ik dank u.

En dan gaan we nu luisteren naar het mooie lied Beveel gerust uw wegen. En dat wordt gezongen door 1600 mannen vanuit Katwijk aan Zee.

En dan gaan we nu luisteren naar Psalm 65, de versen 1 en 2. En het Genemuider Mannenkoor Stereo gaat dat voor ons zingen.

Genesis 9, vanaf vers 8. Voor zei de God tot Noach en tot zijn zonen met hem, zeggende: Maar ik, ziet, ik richt mijn verbond op met u en met uw zaad na u en met alle levende ziel die met u is, van het gevogelte van het vee en van alle gedierte der aarde met u, van allen die uit de ark gegaan zijn tot al het gedierte der aarde toe. En ik richt mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren des vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te verderven. En God zeide: Dit is het teken des verbonds, dat ik geef tussen mij en tussen uw lieden, en tussen alle levende ziel die met u is, tot eeuwige geslachten. Mijn boog heb ik gegeven in de wolken. Die zal zijn tot een teken des verbonds tussen mij en tussen de aarde. En het zal geschieden, als ik wolken over de aarde breng, dat deze boog zal gezien worden in de wolken. Dan zal ik gedenken aan mijn verbond, het welk is tussen mij en tussen u, en tussen alle levende ziel van alle vlees. En de wateren zullen niet meer wezen tot een vloed, om alle vlees te verderven. Als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal ik hem aanzien, om te gedenken aan het eeuwig verbond tussen God en tussen alle levende ziel van alle vlees dat op de aarde is. Zo zeide naar God tot Noach: Dit is het teken des verbonds dat ik opgericht heb tussen mij en tussen alle vlees dat op de aarde is. Ik zal gedenken. Wanneer mogen wij verwachten het teken van een verbond te zien? De regenboog is alleen te zien als hij zich aftekent tegen de wolken. God, die als de zon is, schijnt altijd. Maar wij zien hem niet altijd. Wolken verbergen soms zijn aangezicht. Maar welke wolken er ook dreigen, als hij maar schijnt, dan zal er spoedig een regenboog zijn. Als Christus komt, dan worden de moeilijkheden weggenomen. Als Jezus wandelt op de wateren van de zee, wat valt er dan een diepe stilte? God zegt: Ik zal gedenken. Niet mijn gedenken aan God, maar het gedenken van God aan mij is de grond van mijn behoud. Niet mijn aangrijpen van een verbond, maar dat zijn verbond ons aangrijpt. Zelfs het gedenken aan het verbond wordt niet overgelaten aan ons geheugen, want wij zouden het kunnen vergeten. Maar God kan zijn kinderen niet vergeten. Hij heeft ze in beide handpalmen gegraveerd.

Ja, luisteraars, zo zijn we alweer aan het einde gekomen van ons programma Ziekentroost. We willen u hartelijk bedanken voor het luisteren van onze mooie psalmen en geestelijke liederen. Namens Klaas Hinderik en mij nog een hele goede nachtrust en we wensen u en jullie allen Gods onmisbare zegen toe. Genacht hoor.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De 16-jarige jongen kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op de middelbare school in Georgia schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. De boycott heeft directe gevolgen voor de toernooien die er aankomen, zegt verslaggever Dien van der Laar.
1: Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar, die is in september, maar die gaat voorlopig dus ook niet door.
0: Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat, die duizenden jaren geleden uitstierf. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op de route aan het spoor. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. In het noordoosten is er af en toe wat regen. In de rest van het land droog. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken. Vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: zon en wolken, met ook nog wat kans op een bui en 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: De hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla, een andere exclave bij Marokko, gesloten. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is nog niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. De 300 inwoners van een klein Canadees dorpje zijn na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. Die geur komt van een verlaten visfabriek die begin jaren 2000 al dichtging. Maar na die sluiting bleven er 110 tanks achter met in totaal 1,25 miljoen liter vissaus. Na al die tijd is die saus behoorlijk gaan stinken. Nu gaan 200 vrachtwagens de substantie eindelijk meenemen om de vissaus vervolgens in een speciaal uitgegraven afvalput te storten. In het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Helden van Lelystad tot waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken.